Maatje, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

0: speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien...

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Got holes, but we carry on.
1: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio.

0: jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldt de Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen en het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw

0: fotografeer het in volle bloei.
1: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
1: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
1: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via het

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Warmte zorgt voor lagere fruitoogst en dorpen Noordoostpolder willen meer nieuwbouw voor jongeren. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Show.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
7: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent op vrijdag de 7e augustus. Lekker vroeg en we hebben veel leuke dingen voor je. Hoe is het met jou, Leo?
8: Het gaat prima.
7: Gaat prima.
8: Ja.
7: Heb je een goede proefrit gehad?
8: Ja, oh ja, ik ging gisteren een testrit maken in een zwarte elektrische auto.
7: Ja, dat was je toch niet alweer vergeten?
8: Nee. En we zijn tot zaken gekomen.
7: Oh, kijk eens aan.
8: Ja, dus die moet nog gepoetst en gedaan worden, dus ik heb hem nog niet bij me.
7: Dus jij rijdt voortaan volledig elektrisch?
8: Ja.
7: Hartstikke goed.
8: En dan heb ik nog een auto en die heeft elektrisch en benzine samen.
7: Nou, kijk eens aan.
8: Dus dan kunnen we van alle markten thuis zijn.
7: Dat is mooi.
8: Ja. Even kijken.
7: Flevolandse appel- en perentelers, daar gaan we het zo meteen in het nieuws over hebben. Die dreigen een deel van hun oogst te verliezen door de warmte van de afgelopen weken. Een fruitteler uit Biddinghuizen legt uit wat er met appels gebeurt als het warmer is dan 30 graden.
8: Ja, en we zitten nog steeds lekker in de vakantiesferen. Want het scoutingkamp Nawaka in Zeewolde, dat is in volle gang. Daar staat een bijzondere vuurtoren. En wat daar speciaal aan is, dat hoor je straks.

0: Fire van Amy Winehouse. Goedemorgen, het is 6:30 over 6. Je bent bij Flevoland.
1: Appel- en perentelers in Flevoland dreigen een deel van hun oogst te verliezen door de warmte van de afgelopen tijd. Peren kunnen te vroeg van de boom vallen en appels kunnen verbranden.
0: René Laan van fruitgroothandel Sikker Organica in Biddinghuizen omschrijft dit proces.
2: Nou ja, het is voornamelijk de temperatuur en direct zonlicht. Wat een van de problemen die dat kan geven is zonnebrand. Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het intern de appel ook gewoon beschadigd heeft. Ja, en daarmee is hij eigenlijk afgeschreven.
3: Als de temperatuur boven de 30 graden stijgt, kan het snel gaan voor een appel.
2: In de boomgaard waait het niet. Of in ieder geval een stuk minder. En daardoor loopt de temperatuur harder op. Als een appel dan vol in de zon hangt, ja, dan kan het appeltje zelf 40 graden worden. En nog warmer. Dan treedt dat proces op. Ja, je kan wel 20% tot 30% wat zonnebrand oploopt. Als je echt volledig in de problemen loopt, zou ik maar zeggen.
3: Telers kunnen die zonnebrand, niet te verwarren met de beschermende crème voor onze huid, slechts beperkt aanpakken. Maar die maatregelen komen ook weer met grote risico's. Want door beregening kunnen appels en peren ook weer sneller schimmels krijgen.
2: Ja, we kunnen natuurlijk beregenen in de boomgaard. De meeste boomgaard heeft wel een beregeningsinstallatie. En als je dan gewoon een klein beetje water beregent, de verdamping daarvan zorgt eigenlijk ervoor dat de appel gewoon een paar graden koeler wordt.
3: René en de telers zien de afgelopen jaren een zorgwekkende trend ontstaan.
2: Specifiek de zonnebrand. Ja, dat gebeurt natuurlijk vaker als je meer warmte in je boomgaard hebt. Dus ja, het is niet dit jaar tot nu toe niet heel veel meer dan andere jaren. Maar het is gewoon in al langer een veel voorkomend probleem.
1: En dat was fruitteler René Laan over de steeds groter wordende invloed van de warmere zomers op de appeloogst. Verslaggever Yannick van der Wouw die sprak met hem.

0: Die energie van de Blues Brothers heb ik op dit moment nog niet, hoor. Ik weet niet hoe het met jou is, maar dat moet nog even loskomen. Zeg
1: eerder
0: maar.
1: Die van Sommieu die ervoor zat. Ja. En dat was Dark Before the Dawn. Ook een prettig liedje om mee wakker te worden.
0: Ja, het is de eyecatcher van scoutingkamp Nawaka in Zeewolde. Een grote vuurtoren aan het strand. Rood-wit gestreept. En met een bijzonder aspect.
1: Want er zitten 0 schroeven, spijkers of moertje in. Jesse Roels van het pioniersteam vertelt hoe ze op het idee zijn gekomen.
2: De mensen van de havendienst die hebben altijd de wens gehad om een vuurtoren bij de haven te hebben. Toen dachten wij, nou, die kunnen wij wel verzorgen dit jaar. Dus zodoende zijn we eens gaan ontwerpen. Daar is dit het resultaat van.
3: En hoe bouw je dit dan?
2: Eerst een goed plan maken. En daarna hebben we de staanders op de grond geknoopt. En grote frames van gemaakt, die hebben we omhoog gehesen. En daarna zijn we rustig aan omhoog gaan werken, dichtknopen en netjes maken.
3: Ja, want ik hoor het woord knopen, knopen, knopen. Het is niet schroeven, vastmaken op andere manieren, hè?
2: Nee, het is puur touw. Hoogstens een keer een harpje om wat te hijsen. Maar verder is het gewoon alleen hout en touw. Dus daar zit alles mee vast.
3: En hoe hoog is hij nu dan?
2: We zitten op de 22 meter, de bovenkant van het bouwwerk. Dus het is een beste hoogte.
3: Ik zie nog een paar man boven, druk bezig. Je moet geen hoogtevrees hebben hier, hè?
2: Nee, klopt. Ze zijn de laatste klimbalkjes eruit aan het halen. Dan is hij helemaal netjes en dan zijn we helemaal klaar. En die hoogtevrees die is inmiddels uit na een week bouwen.
3: Ja, want een week bent u hiermee bezig en ik zie overal touw. Hoeveel touw wordt er wel niet gebruikt?
2: Ik denk dat we nu zo'n 4 kilometer touw wel erin hebben zitten. Dus dat gaat hard. Maar we hebben gelukkig een goede voorraad, dus dat komt goed.
3: En nu zo staat, trots?
2: Zeker, heel erg trots. Gisteravond gingen de lampjes aan met de echte lamp erbovenin. Dat is het mooiste. Dus we hebben de werkende lamp erin. Dus ik denk dat ze in Harderwijk onze vuurtoren wel kunnen zien staan.
3: Ja, want een vuurtoren zonder licht?
2: Dat is niks, hè? Dat is niks.
0: Nee, dat kan natuurlijk niet. Nou, na afloop van Nawaka breken de scouts die vuurtoren ook weer af.
1: Zometeen de berichten van buiten Flevoland. Voetbalnieuws uit de Conference League.

0: klaar het liedje? Ja, het liedje is klaar. Nielsen was dat op Flevoland en zijn hitje Aan Zee. Over Aan Zee gesproken. Vertel, er is nieuws.
1: Ja, nou niet zo mooi nieuws, want de duinbrand bij Oudorp is... er was natuurlijk een duinbrand. Nee, dit is eigenlijk wel goed nieuws, want die is onder controle. Ze hebben daar heel hard gewerkt. Nou, de brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten voor als het eventueel weer oplaait daar.
2: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: De brand woedde ruim 7 uur en kon worden tegengehouden door natte stoplijnen. Dat is in feite een sproeisysteem, zoals je dat kent in de tuin, maar dan in het groot. Daar kon je gisteren natuurlijk al alles over horen naar aanleiding van de brand bij Venray. Hebben ze dat systeem ook gebruikt?
0: Ajax en Twente zijn iets dichter bij het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax versloeg thuis het Ierse Shelbourne met 3-1. FC Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dacia. Trainer Van den Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
3: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Kan niet op.
0: Volgende week zijn de returns en dan volgen nog de play-offs. Kortom, ze zijn er maar druk mee.
1: Dan nog wat ander nieuws. Intimidatie om een politieke poster of vlag aan huis. Engelen en Boekhoven waren geen uitzonderingen. 13% van de mensen die een uiting aan huis hingen kreeg negatieve reacties. Een kwart van hen haalde het uit vrees voor hun veiligheid weg. Blijkt uit een onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 20.000 leden van het opiniepanel. In de afgelopen week werd in een aantal dorpen huizen beklad, bewoners geïntimideerd en zelfs een auto het water ingeduwd, omdat mensen openlijk steun uitspraken voor de opvang van vluchtelingen. Dat deden ze dan bijvoorbeeld met een poster achter het raam. Samen leven, hè, stond daar dan op.
0: Ja.
1: Dat zijn toch geen mooie ontwikkelingen natuurlijk.
0: Kun je dus vanavond zien op je televisie. En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De oogst van appels en peren gaat deels verloren door de warmte. Appels verbranden als het 30 graden of warmer wordt en peren vallen dan te vroeg van de boom. Flevolandse telers koelen hun oogst af door bomen te beregenen, zoals René Laan uit Beddinghuizen.
2: En als je dan gewoon een klein beetje water...

0: vragen gesteld. Nu is dat nog verboden omdat het onveilig zou zijn. Het CDA wil weten of de haven een veilige zwemplek kan worden. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is in de Amerikaanse staat New Mexico veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals was gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had die munitie al een dag eerder afgeleverd in Oekraïne.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We krijgen vandaag opnieuw een prima Hollandse zomerdag voorgeschoteld in onze provincie. De zon schijnt flink, er komen stapelwolken voor en het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een enkel licht buitje in de Noordoostpolder niet geheel uitgesloten. In de loop van de middag en tijdens de avonduren lossen de wolkenvelden op steeds meer plaatsen op en krijgt de zon veel meer ruimte om te schijnen. De temperatuur stijgt naar 22 of 23 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. Het weekend ziet er dan vooralsnog zomers uit, waarin de temperatuur flink gaat stijgen naar 25 graden op de zaterdag en zondag wordt het zelfs 29 graden in het zuiden van de regio.
3: Nou, we hebben deze week natuurlijk aandacht besteed aan de jubilerende dorpen in Noordoostpolder. Vandaag blikken we vooruit. Want ja, als het goed is, worden de dorpen, nou, dat duurt niet zo heel lang meer, toch 100 jaar.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Abba en Dancing Queen. Goedemorgen, als je net de radio aanzet. Je bent bij Flevoland en we hebben nieuws voor je.
1: Zeker, het is feest in Noordoostpolder. Vier dorpen hebben een jubileum te vieren. Nagelen, Band, Ens en Espol kruipen langzaamaan richting de 100 jaar.
0: De dorpvoorzitters werpen voorzichtig een blik op de toekomst. We beginnen in Nagelen.
2: Ik hoop dat het dorp dan in ieder geval plaats kan geven aan alle jongeren die hier nu wonen. Die dan ook een woning hebben kunnen vinden, zodat het dorp verder kan ontwikkelen. En dat we daardoor ook alle voorzieningen in stand kunnen houden. Dat alles misschien nog een beetje uitgebreid kan worden, zodat het een leefbaar dorp blijft zoals het nu ook is.
3: De dorpsvoorzitter van Espol hoopt vooral dat het dorpse gevoel blijft.
4: Ik hoop dat het nog steeds diezelfde saamhorigheid en dat het zelfredzaam zijn, dat het dat nog steeds in het vaandel heeft. En dat je, als je hier woont, misschien niet allemaal even goed, maar dat je wel nog steeds elkaar begroet, wat hier heel normaal is.
5: Ja, ik hoop dat het net zo mooi of mooier wordt. En dat de gemeenschap blijft zoals die is, met het samen dingen doen en saamhorigheid en dat soort dingen.
3: Dat was de voorzitter in Ens. Net als de andere jubilerende dorpen is Ens een plek waar de komende tijd veel bijgebouwd gaat worden.
5: Wat één ding zeker is dat Ens natuurlijk nog weer meer uitgebreid is met woningen. Dat staat al op de rol, dus dat is een ding wat zeker is. Een nieuwe school van drie losse scholen komt er sowieso één centrale school. Dus dat is sowieso al een verandering.
3: In Band zien ze de mogelijkheid om te groeien naar het water.
6: We hebben ook de mogelijkheid om de Lemste Vaart te betrekken bij het dorp. En daar zijn de eerste gesprekken zijn daarover met de gemeente. Kunnen we daar wat mee? Nou, water is sowieso een issue. Hè? Hoe berg je water? Nou ja, we kunnen ook een kanaaltje graven naar het dorp toe. Hoeft helemaal niet zo ver te zijn. En dan kunnen we dus wonen aan het water. Nou, dat zou het natuurlijk helemaal uniek maken.
3: Ook Nagelen gaat groeien, inclusief de kenmerkende huizenbouw.
2: Platte daken zullen er sowieso wel komen, denk ik. Maar de hoeveelheid groen die hier nu in het oude dorp is, dat is op dit moment natuurlijk wel erg royaal. En dat zal in een nieuwbouw waarschijnlijk niet helemaal zo ruim zijn. Maar het karakter van het dorp, de hofjes en de opbouw, die zal waarschijnlijk wel bijzonder blijven. Ja, maar misschien wel bijzonder op een andere manier.
3: En waar dorpen veranderen, verdwijnt soms ook wat. Maar niet alles. De voorzitter in Band weet wat moet blijven.
6: En we hebben hier natuurlijk een fantastische Bandseliek. Ja, dat is de markering van Band. Maar en daarmee echt een eyecatcher. Ja, die blijft. Ja.
3: Wat er gebeurt met Band, maar de Bandseliek die blijft.
6: Die Bandseliek die blijft staan.
3: En wat blijft in Espol?
4: Ik zou het heel mooi vinden als hier in ieder geval over 30 jaar dat prachtige monument wat hier achter mij staat, onze dukwelf met de meeuwen erop, dat die in ieder geval er nog wel staat. Dat zou ik wel heel fantastisch vinden.
1: Nou, dat waren de dorpsvoorzitters van de jubilerende dorpen Nagelen, Band, Ens en Espol. Nou, volgende week hebben we een nieuwe zomerserie. Die draait om de nieuwste voorstelling van het Almeerse theatergezelschap. Vis-à-vis Carousel heet die voorstelling.

0: Opa Lighten. Zometeen Simply Red, Something Got Me Started. Maar eerst gaat Jolien vertellen wat er in de rubriek zit, wat we gisteravond hebben gemist op radio en tv.
1: Ja, dat straks in Langs de Lijn en Omstreken. Daar was aandacht voor inbraken bij de brandweer. Gebeurt steeds vaker.
2: De dag begint goed met Jolien en Leo.

0: eerste drumpartijtje van Joliene bij Simply Red. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: In Nieuwsuur ging het over algoritmes die de overheid gebruikt om visumaanvragen en asielprocedures goed of af te keuren. Rechters willen meer inzicht in die algoritmes. Zij zijn opheldering over de rol van kunstmatige intelligentie bij de besluiten. Senay Gebreab is hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de UvA en lid van de voormalige staatscommissie tegen discriminatie en racisme. Volgens hem zet de overheid sterk in op efficiëntere processen.
2: Dit komt met het risico dat er gefocust wordt op efficiëntie en niet op publieke waarden zoals rechtvaardigheid, vertrouwen in de overheid, etc. Het tweede punt is dat de overheid sterk vertrouwt op digitalisering en profilering op basis van data. En niet alleen maar omdat het effectiever en efficiënter zou zijn, maar ook omdat het objectiever en neutraler zou zijn.
1: Nou ja, Gebreab twijfelt aan die neutraliteit. Volgens hem wordt er te weinig gekeken naar het individu.
2: Waar het in de kern volgens mij fout gaat, is dat de overheid aan de ene kant mensen wil behandelen, beoordelen op basis van de individuele gedragingen, maar elke keer weer terugvalt op de groep tot wie een persoon behoort. Daar zit spanning in. En nu, met de toepassing van datagedreven profilering, die vaak ontworpen zijn om op basis van groepskenmerken te acteren, verergert en versnelt die werkwijze.
0: Hoe is het leven voor Iraniërs na een half jaar oorlog? Daar ging het over in Met het oog op morgen gisteravond. De VN meldt dat er sinds maart 56 Iraniërs zijn geëxecuteerd. Martin Abbasi is een Nederlandse Iraniër en gemeenteraadslid in Haarlem. Hij hoort van zijn familie in Iran over slapeloze nachten.
3: Je moet je ook voorstellen, de Iraniërs hebben geen schuilkelders. Ze hebben geen safe rooms waar ze naartoe kunnen gaan. Dus als er wat gebeurt, dan moet je maar gewoon hopen dat je niet geraakt wordt. Want het regime in Iran heeft nooit ervoor gezorgd dat mensen ook veilige plekken zouden hebben bij dit soort situaties.
0: Abbasi had aan het begin van de oorlog nog de hoop op verandering, maar die hoop is inmiddels verdwenen.
3: Ik weet eigenlijk ook niet, ik vind het ook heel cynisch om over na te denken, want wat kunnen we dan doen om het dan te verbeteren voor ze? Er zijn bijna geen opties meer over. En dat is wel heel verdrietig, want mijn familie, neven en nichten die mijn leeftijd zijn, 20ers, 30ers, die willen gewoon een normaal leven. Gewoon een normaal leven, kinderen krijgen en die kinderen ook gewoon in een normale, veilige omgeving laten opgroeien. En dat kunnen ze gewoon niet.
1: In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor inbraken bij de brandweer. De afgelopen maanden wordt de brandweer geplaagd door een golf van inbraken. Deze week was het opnieuw raak in het Amsterdamse stadsdeel Osdorp. Sloegen dieven toe en dat was al de derde inbraak in een week tijd in de hoofdstad. Steven van der Looy is commandant van de brandweer Amsterdam-Amsterland en vertelde wat er zoal wordt gestolen.
4: Een hele grote schaar waarmee je door metaal delen van auto's kunt knippen. En het andere apparaat is een spreider waarmee we deuren van auto's kunnen openforceren. Dus dat is heel bijzonder materiaal wat wij nodig hebben om in sommige gevallen levensreddend handelingen te verrichten.
1: Ja, dan denk je, wat moet je daar dan mee? Nou, dieven die gebruiken de apparatuur voor heel andere dingen, zei de Looy.
4: Wat de politie begrijpt is dat zij toch het beeld hebben dat die mensen dat gebruiken om ook zelf weer inbraken te gaan doen in met name in winkels of in andere panden. Dus het is voor inbrekers blijkbaar heel handig spul om te hebben. Maar wij zouden het toch heel graag op onze eigen auto's houden.
1: Ja, dat lijkt me logisch. Nou, een simpele oplossing, zoals het opbergen van de apparatuur in een kluis, is volgens de Looy geen optie.
4: Als we dan het nodig hebben, dan in dit geval zeggen we vaak iedere seconde telt. Dat zijn allemaal is weer kostbare tijd die wij dan verliezen om die spullen weer beschikbaar te krijgen. Dus het is de afweging tussen veiligheid en snelheid in dit geval.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Dan sta je daar, dan heb je een uitdruk, dan sta je voor die kluis. Weet jij de code nog? Nee. Nou, snel opzoeken.
0: Die willen maar één ding, is wegwezen.
1: Dat werkt natuurlijk niet. Nee. Wat zaken gisteravond op radio en tv?

0: said I tried to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Dit is Flevoland.
2: Het is puur touw. Hoogstens een keer een harpje om wat te hijsen, maar verder is het dan alleen hout en touw.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het interne appel ook gewoon beschadigd heeft.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Dat is niks, hè? Dat is niks.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Warmte zorgt voor lagere fruitoogst en dorpen Noord-Oostpolder willen meer nieuwbouw voor jongeren. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
11: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
10: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
12: Als dan alle 4 de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
10: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files of vertragingen. Je kunt lekker doorrijden op deze vroege vrijdagochtend. Er staat wel een flitser op de N701. Dat is de Oostvaardersdijk bij Almere. Hectometerpaal 14,5. Dat is alles. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over aardappelboeren die dit voorjaar met een onverkoopbare voorraad bleven zitten. Nou, die kunnen daar nu alsnog lekker aan verdienen, want de prijs is gestegen naar 20 tot 30 cent per kilo. Daar praten we zo over met een deskundige.
8: En we hebben nog meer nieuws van de boerderij. Want Flevolandse appel- en perentelers dreigen een deel van hun oogst te verliezen door de warmte van de afgelopen tijd. Een fruitteler straks uit Biddinghuizen vertelt wat er gebeurt bij 30 graden en meer.
13: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
20: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Alex Warren's grote hit van dit moment heet Fever Dream.
1: Aardappeltelers die dit voorjaar nog met een onverkoopbare voorraad bleven zitten, zijn deze dagen toch spekkoper. Ze profiteren van de sterk gestegen prijzen die in een paar maanden tijd van 0 cent per kilo naar 20 tot 30 cent per kilo zijn opgelopen.
0: Dus de telers brengen nu hun aardappelen uit de loods, alsnog op de markt. Niels van der Boom van DCA Market & Telers in Zuid-Lelystad volgt de aardappelmarkt op de voet. Hij is nu bij ons vanuit Denemarken. Goedemorgen, meneer van der Boom. Goedemorgen. Ik hoor u niet. Hoort u mij wel?
2: Ja.
0: Oké. Hoe kan het dat die prijzen in een paar maanden tijd zo omhoog zijn gegaan?
2: Dat heeft natuurlijk alles te maken met de droogte die we in heel Europa, waar we mee te maken hebben. En die ervoor zorgt dat de nieuwe oogst gewoon later komt en veel kleiner uit gaat vallen.
0: Oké. En die aardappel die nog in die loodsen zitten, ja, is dat nog wat? Hoe zien die eruit?
2: De mensen die nu nog aardappelen hebben zitten, die hebben daar vaak hele goede bewaarmogelijkheden voor. Dus die zijn in gemiddeld genomen eigenlijk nog wel prima om nu te verwerken.
1: Oké, dus als consument merk ik het verschil niet?
2: Nee, als consument merk je het verschil sowieso niet. Want de fabriek die de friet maakt, die zorgt er uiteindelijk voor dat het de productkwaliteit altijd is zoals de consument verwacht.
0: Ja. Die boeren die ze hebben bewaard, die zijn de spekkoper natuurlijk. Ze halen het eruit en vangen nu hoeveel?
2: Dat ligt een beetje aan wat voor ras je hebt. Maar de prijzen daarvan liggen ergens tussen de 20 en de 30 euro. Alleen dat spek kopen moet je wel in perspectief bezien. Want in zo'n schuur draait een koeling. Nou, dat vraagt heel veel energie. Die kosten zijn ook hoog. Dus de prijs die je nu vangt, dat is misschien ook maar net de kostprijs. Of zit daar net ietsje boven. Dus het is ook niet dat je er even een nieuwe trekker van gaat kopen. Alleen als je het vergelijkt met 1 euro dat we een begin juli nog mee te maken hadden. 1 euro of nu 30 euro, ja, dat is natuurlijk wel een wereld van verschil.
1: Ja, nou zeiden we het al, hè, u volgt die aardappelmarkt op de voet. Als we nou terugkijken, hè, naar die afgelopen maanden, was dit dan uitzonderlijk of zegt u van dit hoort er een beetje bij?
2: Nee, dit hoort er zeker gelukkig niet bij. Dit is echt zeer uitzonderlijk waar we mee te maken hebben. Dit is nog nooit vertoond en hopelijk ook niet nog een keer. We hadden in afgelopen oogstjaar een enorm grote aardappeloogst. Daar kwam bij dat de afzet van het product, en dan met name van friet, dat die terugliep vanuit Europa. Dus ja, toen had je een soort perfect storm, waardoor dat er en te veel aardappelen waren en weinig vraag. Ja, en toen kelderde de markt en eigenlijk niemand had voor mogelijk gehouden dat dit nog zou kunnen gaan gebeuren.
1: U ook niet?
2: Nee, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Ik kan nu heel gaan doen. Maar nee, ik had dit zeker niet zien aankomen. Gezien de enorm grote voorraden. En dat is ook altijd nog wel interessant hoor. Want ja, als je de cijfertjes naast elkaar legt, dan denk je van nou, er hadden echt genoeg aardappelen moeten zijn. Maar om de een of andere reden zijn ze er niet.
0: Oké. Zijn we even naar de consument. Die gaat straks een voorgebakken ingevroren friet kopen van de fabriek in de supermarkt. U zegt er komt nog wat uit de loodsen. Maar de oogst die nu op het land is, die is kleiner omdat het zo droog is. En zo warm, waar komen we op uit? Gaan we meer betalen in de supermarkt?
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, in de supermarkten sowieso niet, want dat zijn hele lange termijn afspraken. Dus voor een half jaar tot een jaar die een supermarkt maakt met een frietfabriek. Wat er wel zou kunnen, is door de droogte hebben we niet alleen minder kilo's, maar de aardappelen zijn ook minder lang. En als je wel eens bijvoorbeeld bij de grote gele M gaat eten, heb je van die hele mooie, lange, dunne frietjes. Daar hebben ze wel hele mooie, lange aardappelen voor nodig. En die hebben we dit jaar wat minder. Dus het kan zijn dat bijvoorbeeld de friet iets korter is dan je gewend bent. Maar ja, de verhalen dat dan de prijs gelijk stijgt, ik geloof daar niet zo in.
1: Oké. U bent nu dus in Denemarken. Dat hoort een beetje bij uw baan. U gaat door heel Europa of...
2: Ja, niet iedere week hoor, maar inderdaad, ja, geregeld wel. En nu is inderdaad hier, maar het is bewolkt. Gisteren nog wat regen, dus het is ook niet overal in Europa dat het zo droog is. Het is vooral in hoe meer naar het zuiden gaat, hoe droger het wordt.
1: Ja, uiteraard. Maar wat doet u dan in Denemarken?
2: Ja, dat is eigenlijk weer een heel ander verhaal. Maar ik werk niet alleen voor DCA. Ik heb ook nog een eigen bedrijf. En daarvoor doe ik ook andere opdrachten. En wel in de landbouw, in de agrarische sector. Dus ga ik hier naar een agrarisch bedrijf.
1: Oké. Nou, wensen we u daar heel veel succes bij.
0: En die regen mag u deze kant op sturen. Niels van der Boom.
2: Ja, dat zal ik proberen. Ja.
0: Oké, hartelijk dank. Dat was Niels van der Boom vanuit Denemarken. Ga meteen door. Ja, we hadden het erover. met het weer.
1: Ja, zeker. En dat doen we met Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Ja, we hadden het er al even over, inderdaad, wat neerslag. Nou moet ik zeggen, ik was vergeten mijn tuindeuren bij de slaapkamer gisteren dicht te doen. Dus ik kwam de slaapkamer binnen en ik denk, oh jee, dus nou ja, alles was een beetje nat geworden. Ik had wel regen, maar goed, dat was in Friesland. Hoe was het in Flevoland?
3: Ja, er is ook wel een enkele bui gevallen. Het stelt allemaal niet zoveel voor. Maar ja, je zou bijna vergeten dat inderdaad de ramen of de deuren nog een keer dicht moeten als het dan die ene keer in de maand nog regent in de zomer.
1: Ja.
3: Maar voorlopig hebben we het wel weer gehad wat die regen betreft.
1: Oh.
3: Want het ziet er de komende tijd behoorlijk warm en droog uit weer. Nou, ook op dit moment is het op de meeste plaatsen droog. Een heel enkele bui trekt later vanochtend nog wel vanaf het IJsselmeer over onze omgeving heen. Het zal geleidelijk aan wel steeds meer gaan oplossen. En vanmiddag hebben we dan te maken met vrij veel zonneschijn, overwegend droog weer en temperaturen van een graad of 23. Nou, vanavond wordt het dan helemaal zonnig en dan stroomt langzaamaan weer wat warmere lucht ons land binnen. Ook over onze omgeving heen. En dat gaan we dit weekend wel duidelijk merken. Morgen valt het nog wel mee waarschijnlijk. Het wordt dan zo'n 22 tot 24 graden met opnieuw veel zonneschijn. En er staat maar weinig wind. Dus over het algemeen ziet het er eigenlijk heerlijk uit deze dag.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. En als we wat verder gaan kijken?
3: Nou, zondag wordt wel duidelijk warmer. Dan wordt het een graad of 27 gemiddeld. In het binnenland misschien wel richting de 30 al. Maar dat is denk ik nog iets te hoog gegrepen voor onze provincie. En ook volgende week ziet er zonnig uit. In grote lijnen met hoge temperaturen. Maandag en dinsdag zo'n 25 graden. Maar vooral halverwege volgende week. Dan kan echt zeer warme lucht vanuit het zuiden van Europa ons gaan bereiken. En woensdag en met name donderdag zou het wel eens rond of zelfs boven de 30 graden kunnen worden.
1: Zo, boven de 30 zelfs. Oké, nou dan maak je borst maar nat. Dan, nou ja, goed, hebben we toch wel een beetje nattigheid.
0: Zo zeggen we.
3: Ja, inderdaad.
1: Wouter, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.
0: Zojuist hadden we aardappelen, zometeen de handappelen.

0: Hij wenst ons het allerbeste, dat is mooi. Terms en Darby met Wishing Well.
1: Appel- en perentelers in Flevoland dreigen een deel van hun oogst te verliezen door de warmte van de afgelopen tijd. Peren kunnen te vroeg van de boom vallen en appels kunnen verbranden.
0: Fruitteler René Laan in Biddinghuizen omschrijft dit proces.
2: Nou ja, het is voornamelijk de temperatuur en direct zonlicht. Wat een van de problemen die dat kan geven is zonnebrand. Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het interne appel ook gewoon beschadigd heeft. Ja, en daarmee is hij eigenlijk afgeschreven.
3: Als de temperatuur boven de 30 graden stijgt, kan het snel gaan voor een appel.
2: In de boomgaard waait het niet. Of in ieder geval een stuk minder. En daardoor loopt de temperatuur harder op. Als een appel dan vol in de zon hangt, ja, dan kan het appeltje zelf 40 graden worden. En nog warmer. Dan treedt dat proces op. Ja, je kan wel 20% tot 30% wat zonnebrand oploopt. Als je echt volledig in de problemen loopt, zou ik maar zeggen.
3: Telers kunnen die zonnebrand, niet te verwarren met de beschermende crème voor onze huid, slechts beperkt aanpakken. Maar die maatregelen komen ook weer met grote risico's. Want door beregening kunnen appels en peren ook weer sneller schimmels krijgen.
2: Ja, we kunnen natuurlijk beregenen in de boomgaard. De meeste boomgaard heeft wel een beregeningsinstallatie. En als je dan gewoon een klein beetje water beregent, de verdamping daarvan zorgt eigenlijk ervoor dat de appel gewoon een paar graden koeler wordt.
3: René en de telers zien de afgelopen jaren een zorgwekkende trend ontstaan.
2: Specifiek de zonnebrand, ja, dat gebeurt natuurlijk vaker als je meer warmte in je boomgaard hebt. Dus ja, het is niet dit jaar tot nu toe niet heel veel meer dan andere jaren. Maar het is gewoon al langer een veel voorkomend probleem.
1: René Laan over de steeds groter wordende invloed van de warmere zomers op de appeloogst. Verslaggever Yannick van der Wouw die sprak met hem.
0: De berichten van buiten Flevoland, daarin nieuws over de eclipsbrillen.
1: Ja, heb jij er al eentje in huis?
0: Nou, die ligt toch ergens van de vorige keer, denk ik.
1: Ja,
0: nou
1: ja,
0: van 1999, maar dan moet ik hard zoeken.
1: Dus, toen was er een,
0: zonsverduistering.
1: Een tijdje geleden. Komende woensdag, dan is de grootste gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Sinds inderdaad 1999, de zon, de aarde en de maan staan dan in één rechte lijn. En ja, dus zie je maar een randje van de zon. Nou, om dat goed en veilig te kunnen zien, heb je een eclipsbril nodig. Ondanks dat die flink duurder zijn geworden, zijn ze niet aan te slepen, zegt deze verkoper tegen Hart van Nederland.
4: We zijn wel eens wat gewend. Er zijn vaker zonsverduisteringen, maar zo erg als dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks. Maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
1: Ja, sorry, ik moet heel erg om lachen. Hij doet het niet, want ik zie niks.
0: Ja, leuk.
1: Goed, ja, kijk dus ook niet door het gaatje van een cd heen, waarschuwen oogartsen, want dan heb je kans dat je ogen blijvend beschadigt. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.
0: Weet jij nog waar je was in 1999, toen die bij die vorige zonsverduistering?
1: Ik weet nog heel veel van 1999, maar dat niet. Nee?
0: Nee?
1: Toen liep ik de Nijmeegse, toen ben ik getrouwd. Dus,
0: dat is een druk jaar.
1: Dus ja, daarom. Dus dat soort dingen weet ik niet meer, nee.
0: Oké. In Nederland kunnen mensen van hetzelfde geslacht sinds 25 jaar met elkaar trouwen en dat jubileum werd gisteravond gevierd op de World Pride. Is die nogal bezig?
1: Dat, ja, zeker.
0: Oké, op het Museumplein in Amsterdam mocht iedereen voor de lol met elkaar trouwen en in een gigantische roze opblaaskerk.
5: And what is your answer?
6: Yes, I most certainly do.
5: I hereby declare you for one day. You're married. You may kiss the bride.
7: Gefeliciteerd Annemarie en Teerza.
8: Bedankt.
7: Was het een moeilijke beslissing?
8: Nee, zeker niet. We kwamen hier en we wisten gelijk al, dit gaan we doen.
7: Ik heb zulke emotionele momenten gezien van mensen die hier vandaag met elkaar wilden trouwen.
9: Het doet iets met ze, terwijl ze weten dat het niet echt is.
7: Precies. Het is gewoon genieten vandaag.
1: Nou, nu nog voor het Eggie dan.
0: En het was hier eens in het Engels, maar goed, dat heb je in Amsterdam.
1: Ja, maar dat is logisch, hè. Het is een heel internationaal evenement.
0: Ja, maar ja.
1: World Pride.
0: Daarna hoor ik gewoon Nederlanders die
1: dat kan ook. Die waren ook welkom.
0: Oh,
1: zeker.
0: Okay. Je moest wel een kaartje kopen.
1: We gaan even naar Oudorp. De duinbrand daar, die is onder controle gelukkig. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten voor als het vuur eventueel weer oplaait.
10: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: Ja, die brand woedde ruim 7 uur en kon worden tegengehouden door natte stoplijnen. Dat is in feite een sproeisysteem zoals je dat kent in de tuin, maar dan in het groot.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
11: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2. Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
16: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De oogst van appels en peren gaat deels verloren door de warmte. Appels verbranden als het 30 graden of warmer wordt en peren vallen dan te vroeg van de boom. Flevolandse telers koelen hun oogst door de bomen te beregenen. Zo adviseert René Laan uit Biddinghuizen.
2: En als je dan gewoon een klein beetje water beregent, de verdamping daarvan zorgt eigenlijk ervoor dat de appel gewoon een paar graden koeler wordt.
0: Maar dan neemt de kans op schimmels weer toe. Er moeten meer woningen worden gebouwd in de dorpen van Noordoostpolder, zo kunnen jongeren in hun dorp blijven wonen en kunnen scholen en winkels blijven bestaan. Daarvoor pleiten de dorpsvoorzitters in de zomerserie over jubilerende dorpen. Die van Nagelen zegt het zo.
17: Ik hoop dat het dorp dan in ieder geval plaats kan geven aan alle jongeren die hier nu wonen, die dan ook een woning hebben kunnen vinden, zodat het dorp verder kan ontwikkelen.
0: Nagelen en Espel bestaan 70 jaar, Band 75 en Ens 80. De hele zomerserie is terug te kijken trouwens via de site en via de app. Zwemmen bij het havenfront en aan de Hanzekade in Dronten moet kunnen, vindt het CDA. De partij heeft hierover vragen gesteld. Nu is dat nog verboden omdat het onveilig zou zijn. Het CDA wil weten of de haven een veilige zwemplek kan worden. Meer nieuws op web en app.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van vele rollen, zowel op toneel als op tv. Zo speelde hij in Schatjes en Siske de Rat. Peter Faber was 82 jaar. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is in de Amerikaanse staat New Mexico veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken.
18: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We krijgen vandaag opnieuw een prima Hollandse zomerdag voorgeschoteld in onze provincie. De zon schijnt flink, er komen stapelwolken voor en het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een enkel lichtbuitje in de Noordoostpolder niet geheel uitgesloten. In de loop van de middag en tijdens de avonturen lossen de wolken

0: Dorpen in Noordoostpolder waar ze een jubileum hebben. Ja, dan blik je een beetje terug. Maar we blikken vandaag vooruit richting de 100 jaar. En dat doen we met de dorpsvoorzitters.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Een beetje poppy, een beetje jazzy. Dat was samen de Staal Council.
1: Het is feest in Noordoostpolder. Vier dorpen hebben een jubileum te vieren. Nagelen, Band, Ens en Espel. Nou, die kruipen langzaamaan richting de 100 jaar.
0: De dorpsvoorzitters werpen voorzichtig een blik op de toekomst. En we beginnen in Nagelen.
2: Ik hoop dat het dorp dan in ieder geval plaats kan geven aan alle jongeren die hier nu wonen. Die dan ook een woning hebben kunnen vinden, zodat het dorp verder kan ontwikkelen. En dat we daardoor ook alle voorzieningen in stand kunnen houden. Dat alles misschien nog een beetje uitgebreid kan worden, zodat het een leefbaar dorp blijft zoals het nu ook is.
3: De dorpsvoorzitter van Espel hoopt vooral dat het dorpse gevoel blijft.
4: Ik hoop dat het nog steeds diezelfde saamhorigheid en dat het zelfredzaam zijn, dat dat nog steeds in het vaandel heeft. En dat je, als je hier woont, misschien niet allemaal even goed, maar dat je wel nog steeds elkaar begroet, wat hier heel normaal is.
5: Ja, ik hoop dat het net zo mooi of mooier wordt. En dat de gemeenschap blijft zoals die is, met het samen dingen doen en saamhorigheid en dat soort dingen.
3: Dat was de voorzitter in Ens. Net als de andere jubilerende dorpen is Ens een plek waar de komende tijd veel bijgebouwd gaat worden.
5: Wat één ding zeker is, is dat Ens natuurlijk nog weer

0: meer uitgebreid is met woningen. Dat staat al op de rol, dus dat is een ding wat zeker is. Een nieuwe school van 3 losse scholen komt er sowieso een 1 centrale school. Dus dat is sowieso al een verandering.
1: In Band zien ze de mogelijkheid om te groeien naar het water.
2: We hebben ook de mogelijkheid om de Lemste Vaart te betrekken bij het dorp. En daar zijn de eerste gesprekken zijn daarover met de gemeente. Van, kunnen we daar wat mee? Nou, water is sowieso een issue. Hè? Hoe berg je water? Nou ja, we kunnen ook een kanaaltje graven naar het dorp toe. Hoeft helemaal niet zo ver te zijn. En dan kunnen we dus wonen aan het water. Nou, dat zou het natuurlijk helemaal uniek maken.
1: Ook Nagelen gaat groeien, inclusief de kenmerkende huizenbouw.
3: Platte daken zullen er sowieso wel komen, denk ik. Maar de hoeveelheid groen die hier nu in het oude dorp is, dat is op dit moment natuurlijk wel erg royaal. En dat zal in een nieuwbouw waarschijnlijk niet helemaal zo ruim zijn. Maar het karakter van het dorp, de hofjes en de opbouw, die zal waarschijnlijk wel bijzonder blijven. Ja, maar misschien wel bijzonder op een andere manier.
1: En waar dorpen veranderen, verdwijnt soms ook wat. Maar niet alles. De voorzitter in Band weet wat moet blijven.
2: En we hebben hier natuurlijk een fantastische Bandseliek. Ja, dat is de markering van Band. Maar daarmee echt een eyecatcher. Ja, die blijft. Ja.
1: Wat er gebeurt met Band, maar de Bandseliek die blijft.
2: Die Bandseliek die blijft staan.
1: En wat blijft in Espel?
4: Ik zou het heel mooi vinden als hier in ieder geval over 30 jaar dat prachtige monument wat hier achter mij staat, onze dukwelf met de meeuwen erop, dat die in ieder geval er nog wel staat. Dat zou ik wel heel fantastisch vinden.
5: Dat waren de dorpsvoorzitters van de jubilerende dorpen Nagelen, Band, Ens en Espel. Nou, volgende week een nieuwe zomerserie. Die draait om de nieuwste voorstelling van het Almeerse theatergezelschap Vis-à-vis Carousel, heet die voorstelling.
6: En straks, wat heb ik gemist op radio en tv, brandweer meldt diefstallen uit de kazerne.

0: Everywhere hoor je Fleetwood Mac en daarvoor Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv? Waar beginnen we, Jolien?
1: We beginnen met Nieuwsuur. Daar ging het over algoritmes die de overheid gebruikt om visumaanvragen en asielprocedures goed of af te keuren. Rechters willen meer inzicht in die algoritmes. Ze eisen opheldering over de rol van kunstmatige intelligentie bij de besluiten. Senay Gebreyab is hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de UvA en lid van de voormalige Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. En volgens hem zet de overheid sterk in op efficiëntere processen.
2: Dit komt met het risico dat er gefocust wordt op efficiëntie en niet op publieke waarden zoals rechtvaardigheid, vertrouwen in de overheid, etc. Het tweede punt is dat de overheid sterk vertrouwt op digitalisering en profilering op basis van data. En niet alleen maar omdat het effectiever en efficiënter zou zijn, maar ook omdat het objectiever en neutraler zou zijn.
1: Gabriel twijfelt aan die neutraliteit. Volgens hem wordt er te weinig gekeken naar het individu.
2: Waar het in de kern volgens mij fout gaat, is dat de overheid aan de ene kant mensen wil behandelen, beoordelen op basis van de individuele gedragingen, maar elke keer weer terugvalt op de groep tot wie een persoon behoort. Daar zit spanning in. En nu met de toepassing van datagedreven profilering, die vaak ontworpen zijn om op basis van groepskenmerken te acteren, verergert en versnelt die werkwijze.
0: Hoe is het leven voor Iraniërs na een half jaar oorlog? Daar ging het over in Met het oog op morgen. De VN meldt dat er sinds maart 56 Iraniërs zijn geëxecuteerd. Martin Abbasi is een Nederlandse Iraniër en gemeenteraadslid in Haarlem. Hij hoort van zijn familie in Iran over slapeloze nachten.
3: Je moet je ook voorstellen, de Iraniërs hebben geen schuilkelders. Ze hebben geen safe rooms waar ze naartoe kunnen gaan. Dus als er wat gebeurt, dan moet je maar gewoon hopen dat je niet geraakt wordt. Want het regime in Iran heeft nooit ervoor gezorgd dat mensen ook veilige plekken zouden hebben bij dit soort situaties.
0: Abbasi had aan het begin van de oorlog nog de hoop op verandering, maar die hoop is inmiddels verdwenen.
3: Ik weet eigenlijk ook niet, ik vind het ook heel cynisch om over na te denken, want wat kunnen we dan doen om het dan te verbeteren voor ze? Er zijn bijna geen opties meer over. En dat is wel heel verdrietig, want mijn familie, neef en nichten die mijn leeftijd zijn, 20ers, 30ers, ja, die willen gewoon een normaal leven. Gewoon een normaal leven, kinderen krijgen en die kinderen ook gewoon in een normale, veilige omgeving laten opgroeien. En dat kunnen ze gewoon niet.
1: In Langs de Lijn en Omstreken was aandacht voor inbraken bij de brandweer. De afgelopen maanden wordt de brandweer geplaagd door een golf van inbraken. Nou, deze week was het opnieuw raak. In het Amsterdamse stadsdeel Osdorp sloegen dieven toe. En dat was al de derde inbraak in een week tijd in de hoofdstad. Steven van der Looy is commandant van de brandweer Amsterdam-Amsterland en vertelde wat er zoal wordt gestolen.
4: Een hele grote schaar waarmee je door metaal delen van auto's kunt knippen. En het andere apparaat is een spreider waarmee we deuren van auto's kunnen openforceren. Dus dat is heel bijzonder materiaal wat wij nodig hebben om in sommige gevallen levensreddend handelingen te verrichten.
1: Ja, wat moet je er dan in vredesnaam mee?
0: En ze zijn loeizwaar om mee te nemen ook.
1: Ook nog eens.
0: Bam.
1: Maar ja, dan denk je, wat moet je met die apparatuur thuis? Nou, dieven gebruiken de apparatuur voor heel andere dingen, weet de Looy.
4: Wat ik van de politie begrijp is dat zij toch het beeld hebben dat die mensen dat gebruiken om ook zelf weer inbraken te gaan doen in met name in winkels of in andere panden. Dus het is voor inbrekers blijkbaar heel handig spul om te hebben. Maar wij zouden het toch heel graag op onze eigen auto's houden.
1: Ja, dan zou je misschien denken van leg het in een kluis, die apparatuur. Nou, dat is volgens de Looy geen optie.
4: Als we dan het nodig hebben, dan in dit geval zeggen we vaak iedere seconde telt. Dat zijn allemaal weer kostbare tijd die wij dan verliezen om die spullen weer beschikbaar te krijgen. Dus het is de afweging tussen veiligheid en snelheid in dit geval.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk niet handig.
0: Doe maar niet dan.
1: Loop je eerst te klooien met zo'n kluis. En dan moet je weer codes in gaan voeren en zo. Ja. Nee, dat is geen oplossing natuurlijk. Wat zaken gisteravond op radio en tv?
0: Elton John hoor je. Club at the end of the street. Dan gaat hij even een borrel drinken. Ja, nu al. Loopt tegen achter. En tot nieuws en reclame van de 8 uur hoor je ook nog Luna en Russo. Hier bij Flevoland is wakker. En dat liedje heet Voorbestemd. Maar eerst Elton John.

0: Dit is Flevoland.
1: Het is puur touw. Hoogstens een keer een harpje om wat te hijsen. Maar verder is het dan alleen hout en touw.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het interne appel ook gewoon beschadigd heeft.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Dat is niks, hè? Dat is niks.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Oude aardappelen alsnog geld waard. En warmte zorgt voor lagere fruitoogst. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
7: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
9: Weet je dat er een misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk? Zonder betaling. Waarom heb je er niets tegen gedaan?
8: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
10: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
8: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan de verkeersinformatie. Geen files of vertragingen. Er is een flitser gemeld op de N7-1, de Oost-Vaardersdijk bij Almere. Bij hectometerpaal 14,5. En Flevolandse appel- en perentelers die dreigen een deel van hun oogst te verliezen door de warmte van de afgelopen weken. Een fruitteler uit Biddinghuizen legt uit wat er met appels gebeurt als het warmer is dan 30 graden. Dat hoor je zo meteen in Flevoland is wakker. En natuurlijk hebben we nog meer voor je.
6: Ja, we hebben ook appelen onder de grond, de aardappelen. En dan hebben we het over de oogst van vorig jaar. Die was geen bal waard, maar nu stijgt de prijs.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
16: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Ach, met een heleboel gevoel gaan we derde uur in van Flevoland is Wakker. Samen met Calvin Harris, Pharrell Williams en Katy Perry. En natuurlijk ook met Jolien de Dalstra.
1: Zeker, en met Leo Schouna. En dan is het ook nog eens 8 minuten over 8. Nou, okay. Hoe fantastisch is het. Veel mooier wordt het niet hoor vandaag. Nee. Appel- en perentelers in Flevoland die dreigen een deel van hun oogst te verliezen door de warmte van de afgelopen tijd. Peren kunnen te vroeg van de boom vallen en appels die kunnen verbranden.
0: Tussenhandelaar René Laan omschrijft het proces.
2: Nou ja, het is voornamelijk de temperatuur en direct zonlicht. Wat een van de problemen die dat kan geven is zonnebrand. Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het intern de appel ook gewoon beschadigd heeft. Ja, en daarmee is hij eigenlijk afgeschreven.
3: Als de temperatuur boven de 30 graden stijgt, kan het snel gaan voor een appel.
2: In de boomgaard waait het niet. Of in ieder geval een stuk minder. En daardoor loopt de temperatuur harder op. Als zo'n appel dan vol in de zon hangt, ja, dan kan het appeltje zelf 40 graden worden. En nog warmer. Dan treedt dat proces op. Ja, je kan wel 20% tot 30% wat zonnebrand oploopt. Als je echt volledig in de problemen loopt, zou ik maar zeggen.
3: Telers kunnen die zonnebrand, niet te verwarren met de beschermende crème voor onze huid, slechts beperkt aanpakken. Maar die maatregelen komen ook weer met grote risico's. Want door beregening kunnen appels en peren ook weer sneller schimmels krijgen.
2: Ja, we kunnen natuurlijk beregenen in de boomgaard. De meeste boomgaard heeft wel een beregeningsinstallatie. En als je dan gewoon een klein beetje water beregent, de verdamping daarvan zorgt eigenlijk ervoor dat de appel gewoon een paar graden koeler wordt.
3: René en de telers zien de afgelopen jaren een zorgwekkende trend ontstaan.
2: Specifiek de zonnebrand. Ja, dat gebeurt natuurlijk vaker als je meer warmte in je boomgaard hebt. Dus ja, het is niet dit jaar tot nu toe niet heel veel meer dan andere jaren. Maar het is gewoon al langer een veel voorkomend probleem.
1: En dat was René Laan over de steeds groter wordende invloed van de warmere zomers op de appeloogst. Verslaggever Yannick van der Wouw die sprak met hem.

0: Drive Safe, het advies van Maalsmit en Naal Horan.
1: Ja, en kan dat ook met een open dakje? Dat weet Wouter van Bennewijk. Wouter, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen. Nou, ik zou nu nog even niet met een open dak gaan rondrijden. Want dat trekken nog wel een paar kleine buien over onze provincie heen. Dat gaat nog wel een paar uurtjes duren. Al gaan die buien langzaamaan wel steeds verder in intensiteit afnemen. En dat betekent dat vanmiddag er in ieder geval droog uitziet. Met steeds meer zon vanuit het westen. En er staat bovendien ook veel minder wind dan bijvoorbeeld gisteren. Gisteren waaide het best wel stevig. Nou, vandaag is die wind nog hoog uit kracht 2 of 3. En daarbij wordt het 23 graden. Dus met name vanmiddag en vanavond zien er eigenlijk heerlijk uit.
1: Oké, nou dan zeg ik altijd dat is weer fantastisch weer om te zeilen. Want gisteren was er inderdaad te veel wind.
2: Ja.
1: Maar ja, we gaan natuurlijk richting het weekend. Hoe ziet dat eruit, Wouter?
2: Klopt. Nou, we krijgen eerst een frisse nacht met temperaturen tussen de 10 en de 12 graden. Helder weer ook, weinig wind. En dat levert her en der wel een beetje nevel of mist misschien op. Nou, morgenochtend is dat heel snel verdwenen. En dan volgt een zomerse zaterdag met veel zonneschijn, weinig wind en temperaturen die een stuk verder oplopen dan vandaag met zo'n 25 tot 27 graden. En gaan we dan verder vooruitkijken, dan zien we dat het ronduit zomers blijft de komende periode met zondag een graad of 27. En ook in de nieuwe week veel zon, temperaturen eerst ietsje lager op maandag, maar met name halverwege volgende week dan kan het echt wel flink warm worden met een paar dagen temperaturen van rond, misschien zelfs wel iets boven de 30 graden.
1: Juist, en het is dan vanaf dinsdag, woensdag?
2: Dat zal vooral woensdag, donderdag zijn waarschijnlijk.
1: Oké. Zo. Ja. Nou, we gaan het zien en er dan ook maar van genieten. Dankjewel, Wouter.
2: Graag gedaan.
1: Aardappeltelers die dit voorjaar nog met een onverkoopbare voorraad bleven zitten, zijn deze dagen toch spekkoper. Ze profiteren van de sterk gestegen prijzen die in een paar maanden tijd van 0 cent per kilo naar 20 tot 30 cent per kilo zijn opgelopen.
0: Dus de telers brengen nu hun aardappelen uit de loods alsnog op de markt. Niels van der Boom van DCA Market & Telers in Zuid-Lelystad volgt de aardappelmarkt op de voet. Hij is nu bij ons vanuit Denemarken. Goedemorgen, meneer van der Boom. Goedemorgen. Ik hoor u niet. Hoort u mij wel?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Hoe kan het dat die prijzen in een paar maanden tijd zo omhoog zijn gegaan?
3: Dat heeft natuurlijk alles te maken met de droogte die we in heel Europa, waar we mee te maken hebben. En die ervoor zorgt dat de nieuwe oogst gewoon later komt en veel kleiner uit gaat vallen.
0: Oké. Okay. En die aardappel die nog in die loodsen zitten, ja, is dat nog wat? Hoe zien die eruit?
3: De mensen die nu nog aardappelen hebben zitten, die hebben daar vaak hele goede bewaarmogelijkheden voor. Dus die zijn in gemiddeld genomen eigenlijk nog wel prima om nu te verwerken.
1: Oké, dus als consument merk ik het verschil niet?
3: Nee, als consument merk je het verschil sowieso niet. Want de fabriek die de friet maakt, die zorgt er uiteindelijk voor dat de productkwaliteit altijd is zoals de consument verwacht.
0: Ja. Die boeren die ze hebben bewaard, die zijn nu spekkoper natuurlijk. Ze halen het eruit en vangen nu hoeveel?
3: Dat ligt een beetje aan wat voor ras je hebt. Maar de prijzen daarvan liggen ergens tussen de 20 en de 30 euro. Alleen dat spek kopen moet je wel in perspectief bezien. Want kijk, in zo'n schuur draait een koeling. Nou, dat vraagt heel veel energie. Die kosten zijn ook hoog. Dus de prijs die je nu vangt, dat is misschien ook maar net de kostprijs. Of zit daar net ietsje boven. Dus het is ook niet dat je er even een nieuwe trekker van gaat kopen. Alleen als je het vergelijkt met 1 euro dat we een begin juli nog mee te maken hadden, op 1 euro of nu 30 euro, ja, dat is natuurlijk wel een wereld van verschil.
1: Ja, nou zeiden we het al, hè, u volgt die aardappelmarkt op de voet. Als we nou terugkijken, hè, naar die afgelopen maanden, was dit dan uitzonderlijk of zegt u van nee, dit hoort er een beetje bij?
3: Nee, dit hoort er zeker gelukkig niet bij. Dit is echt zeer uitzonderlijk waar we mee te maken hebben. Dit is nog nooit vertoond en hopelijk ook niet nog een keer. We hadden in afgelopen oogstjaar een enorm grote aardappeloogst. Daar kwam bij dat de afzet van het product, en dan met name van friet, dat die terugliep vanuit Europa. Dus ja, toen had je een soort perfect storm, waardoor dat er en te veel aardappelen waren en weinig vraag. Ja, en toen kelderde de markt en eigenlijk niemand had voor mogelijk gehouden dat dit nog zou kunnen gaan gebeuren.
1: U ook niet?
3: Nee, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Ik kan nu heel gaan doen. Maar nee, ik had dit zeker niet zien aankomen. Gezien de enorm grote voorraden. En dat is ook altijd nog wel interessant hoor. Want ja, als je de cijfertjes naast elkaar legt, dan denk je van nou, er hadden echt genoeg aardappelen moeten zijn. Maar om de een of andere reden zijn ze er niet.
0: Oké, zijn even naar de consument. Die gaat straks een voorgebakken ingevroren friet kopen van de fabriek in de supermarkt. U zegt, er komt nog wat uit loodsen. Maar de oogst die nu op het land is, die is kleiner omdat het zo droog is. En zo warm, waar komen we op uit? Gaan we meer betalen in de supermarkt?
3: Nee, dat denk ik niet. Kijk, in de supermarkten sowieso niet. Want dat zijn hele lange termijn afspraken. Dus voor een half jaar tot een jaar. Die een supermarkt maakt met een frietfabriek. Wat er wel zou kunnen, is door de droogte hebben we niet alleen minder kilo's. Maar de aardappelen zijn ook minder lang. En als je wel eens bijvoorbeeld bij de grote gele M gaat eten, heb je van die hele mooie, lange, dunne frietjes. Daar hebben ze wel hele mooie, lange aardappelen voor nodig. En die hebben we dit jaar wat minder. Dus het kan zijn dat bijvoorbeeld de friet iets korter is dan je gewend bent. Maar ja, de verhalen dat dan de prijs gelijk stijgt, ik geloof daar niet zo in.
1: Oké. Okay. U bent nu dus in Denemarken. Dat hoort een beetje bij uw baan. U gaat door heel Europa of...
3: Ja, niet iedere week hoor, maar inderdaad, ja, geregeld wel. En nu is inderdaad hier, maar het is bewolkt. Gisteren nog wat regen, dus het is ook niet overal in Europa dat het zo droog is. Het is vooral in het, ja, het zuid, hoe meer naar het zuiden gaat, hoe droger het wordt.
1: Ja, uiteraard. Maar wat doet u dan in Denemarken?
3: Ja, dat is eigenlijk weer een heel ander verhaal. Maar ik werk niet alleen voor DCA. Ik heb ook nog een eigen bedrijf. En daarvoor doe ik ook wel andere opdrachten. En wel in de landbouw, in de agrarische sector. Dus ga ik hier naar een agrarisch bedrijf.
1: Oké. Nou, wensen we u daar heel veel succes bij.
0: En die regen mag u deze kant op sturen. Niels van der Boom.
3: Ja, dat zal ik proberen. Ja.
0: Oké. Hartelijk dank. Dat was Niels van der Boom vanuit Denemarken. Straks de berichten van buiten Flevoland, Jolien Met.
1: Dan hebben we het onder andere over acteur Peter Faber. Die is op 82-jarige leeftijd overleden.

0: kan gebeuren. She drives me crazy. Bezongen door de Fine Young Cannibals. Berichten van buiten Flevoland.
1: Tabaksgigant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met behulp van kunstmatige intelligentie. Een groep artsen diende een klacht in en hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich dan schuldig aan maakt.
2: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte.
1: Ja, hoe was het dan? Nou, er hingen posters met een QR-code. Die kon je scannen natuurlijk. Nou, na dat scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Nou, dat mag dus niet.
0: Acteur Peter Faber is overleden. Hij was bekend van vele rollen, zowel op het toneel als op de televisie. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje, Schatjes, en was hij de vader van Siske de Rat.
3: Ziet er goed uit.
4: Dank je. Wil je wat van me drinken?
3: Geef maar een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven als je in elke hand 10 andere kan krijgen? Dan heb je toch niks.
0: Peter Faber is 82 jaar geworden.
1: Het gaat hard met de eclipsbrillen. Woensdag is de grootste gedeeltelijke zonsverduistering te zien sinds 1999. De zon, de aarde en de maan staan dan in één rechte lijn en dus zie je maar een randje van de zon. Nou, om dat goed en veilig te kunnen zien heb je een eclipsbril nodig. Ondanks dat die flink duurder zijn geworden, zijn ze niet aan te slepen, zegt deze verkoper tegen Hart van Nederland.
5: We zijn wel eens wat gewend. Er zijn vaker zonsverduisteringen, maar zo erg als dit hebben we het nog nooit meegemaakt. Dus dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks. Maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
1: Geweldig, hij doet het niet. Ja, okay. Kijk dus niet door het...
0: Hoe is dat wel, hoor?
1: Niet door het gaatje van een cd heen kijken.
0: Heb je nog een cd?
1: Waarschuwen oogartsen, want dan heb je kans dat je je ogen blijvend beschadigt. Nou, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland. Rystek van Jesse G is dit. Tot nieuws en reclame van 8:30. Rond 8:30. Goeie.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Flevoland met het regionieuws.
7: Flevolandse aardappelboeren die dit voorjaar met een onverkoopbare voorraad bleven zitten, kunnen daar nu alsnog aan verdienen. De prijs op de vrije markt is gestegen naar 20 tot 30 cent per kilo. De prijs gaat omhoog omdat de nieuwe oogst door de droogte tegenvalt. Boeren worden er niet meteen rijk van, zegt deze deskundige.
8: Alleen dat spek kopen moet je wel in perspectief bezien. Want kijk, in zo'n schuur draait een koeling. Nou, dat vraagt heel veel energie. Die kosten zijn ook hoog. Dus de prijs die je nu vangt, dat is misschien ook maar net de kostprijs of zit daar net ietsje boven. Dus het is ook niet dat je er even een nieuwe trekker van gaat kopen.
7: Zijn Niels van der Boom van DCA Market Intelligence in Zuid-Lelystad. De oogst van appels en peren gaat deels verloren door de warmte. Appels verbranden als het 30 graden of warmer wordt en peren vallen dan te vroeg van de boom. Flevolandse telers koelen hun oogst door de bomen te beregenen. René Laan daarover uit Biddinghuizen.
9: En als je dan gewoon een klein beetje water beregent, de verdamping daarvan zorgt eigenlijk ervoor dat de appel gewoon een paar graden koeler wordt.
7: Er zit ook een nadeel aan, de kans op schimmels neemt dan toe. Er moeten meer woningen worden gebouwd in de dorpen van Noordoostpolder. Zo kunnen jongeren in hun dorp blijven wonen en kunnen scholen en winkels blijven bestaan. Daarvoor pleiten de dorpsvoorzitters in de zomerserie over jubilerende dorpen. Die van Nagelen zegt het zo.
10: Ik hoop dat het dorp dan in ieder geval plaats kan geven aan alle jongeren die hier nu wonen. Die dan ook een woning hebben kunnen vinden, zodat het dorp verder kan ontwikkelen.
7: De hele zomerserie kun je terugkijken via omroefleverand.nl.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden.

0: Flevoland. In eerste instantie trekken een paar buien over onze provincie. Maar in de loop van de ochtend en begin van de middag zullen die buien grotendeels verdwijnen en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Vooral de namiddag en avond verlopen zonnig, met temperaturen die dan oplopen naar zo'n 22 graden. Nou, komende nacht blijft het vrij helder. Het wordt aan de frisse kant, met zo'n 10 graden op de koudste plaats, en bovendien zijn enkele mistbanken mogelijk. En vervolgens staat er een zonnig en warm weekend op het programma. Zowel zaterdag als zondag is er vrijwel volop zonneschijn, met zaterdag temperaturen van zo'n 26 graden. En zondag kunnen we al in de buurt van de 30 graden uitkomen.
1: Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen files op dit moment. Eén flitser is gemeld. Die staat op de N701 bij Almere, de Oostvaardersdijk. Bij hectometerpaal 14,5. Ja, het is wel een heel bijzonder ding. Een vuurtoren bij scoutingcamp Kamp Nawaka in Zeewolde. En er is wat speciaals aan die vuurtoren. Wat, dat hoor je zo meteen.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Del Giro en zijn ode aan de ochtend.
1: Ja, het is de eyecatcher van scoutingkamp Navaca in Zeewolde. Een grote vuurtoren aan het strand, rood-wit gestreept en met een heel bijzonder aspect.
0: Ja, zonder schroeven, zonder spijkers, zonder moertjes. Jesse Roels van het pioniersteam vertelt hoe ze op het idee zijn gekomen.
2: De mensen van de havendienst die hebben altijd de wens gehad om een vuurtoren bij de haven te hebben. Toen dachten wij, nou, die kunnen wij wel verzorgen dit jaar. Dus zodoende zijn we eens gaan ontwerpen. Daar is dit het resultaat van.
3: En hoe bouw je dit dan?
2: Eerst een goed plan maken. En daarna hebben we de staanders op de grond geknoopt. En grote frames van gemaakt, die hebben we omhoog gehesen. En daarna zijn we rustig aan omhoog gaan werken, dichtknopen en netjes maken.
3: Ja, ik hoor het woord knopen, knopen, knopen. Het is niet schroeven, vastmaken op andere manieren, hè?
2: Nee, het is puur touw. Hoogstens een keer een harpje om wat te hijsen. Maar verder is het gewoon alleen hout en touw. Dus daar zit alles mee vast.
3: En hoe hoog is hij nu dan?
2: We zitten op de 22 meter. De bovenkant van het bouwwerk. Dus het is een beste hoogte.
3: Ik zie nog een paar man boven, druk bezig. Je moet geen hoogtevrees hebben hier, hè?
2: Nee, klopt. Ze zijn de laatste klimbalkjes eruit aan het halen. Dan is hij helemaal netjes en dan zijn we helemaal klaar. En die hoogtevrees die is inmiddels uit na een week bouwen.
3: Ja, want een week bent u hiermee bezig en ik zie overal touw. Hoeveel touw wordt er wel niet gebruikt?
2: Ik denk dat we nu zo'n 4 kilometer touw wel erin hebben zitten. Dus dat gaat hard. Maar we hebben gelukkig een goede voorraad, dus dat komt goed.
3: En nu zo staat, trots?
2: Zeker, heel erg trots. Gisteravond gingen de lampjes aan met de echte lamp erbovenin. Dat is het mooiste. Dus we hebben de werkende lamp erin. Dus ik denk dat ze in Harderwijk onze vuurtoren wel kunnen zien staan.
3: Ja, want een vuurtoren zonder licht.
2: Dat is niks, hè? Dat is niks.
1: Nee, dat kan niet. Na afloop van Navaca, dan breken de scouts de vuurtoren weer keurig netjes af.
0: Straks, wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv? Over de situatie in Iran na een half jaar oorlog. Meneer Somber and my body isn't ready.

0: is al wat ouder, Eliza Doolittle en Pack Up. En daarvoor, ja, nieuw materiaal van Somber. Je hoorde My Body Isn't Ready. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: Ja, hoe is het leven voor Iraniërs na een half jaar oorlog? Nou, daar ging het over in. Met het oog op morgen. De VN meldt dat er sinds maart 56 Iraniërs zijn geëxecuteerd. Martin Abbasi is Nederlands-Iraniër en gemeenteraadslid in Haarlem. En hij hoort van zijn familie in Iran over slapeloze nachten.
2: Je moet je ook voorstellen, de Iraniërs hebben geen schuilkelders. Ze hebben geen safe rooms waar ze naartoe kunnen gaan. Dus als er wat gebeurt, dan moet je maar gewoon hopen dat je niet geraakt wordt. Want het regime in Iran heeft nooit ervoor gezorgd dat mensen ook veilige plekken zouden hebben bij dit soort situaties.
1: Abbasi had aan het begin van de oorlog nog de hoop op verandering, maar die hoop is inmiddels verdwenen.
2: Ik weet eigenlijk ook niet, ik vind het ook heel cynisch om over na te denken, want wat kunnen we dan doen om het dan te verbeteren voor ze? Er zijn bijna geen opties meer over. En dat is wel heel verdrietig, want mijn familie, neven en nichten die mijn leeftijd zijn, 20ers, 30ers, ja, die willen gewoon een normaal leven. Gewoon een normaal leven, kinderen krijgen en die kinderen ook gewoon in een normale, veilige omgeving laten opgroeien. En dat kunnen ze gewoon niet.
0: En langs de lijnen omstreken was aandacht voor inbraken bij de brandweer. De afgelopen maanden wordt de brandweer geplaagd door een golf van inbraken. Deze week was het opnieuw raak. In Amsterdam-Osdorp sloegen dieven toe. En het was al de derde inbraak in een week tijd in de hoofdstad. Steven van der Looy is commandant van de brandweer in Amsterdam en vertelde wat er zoal wordt gestolen.
3: Een hele grote schaar waarmee je door metaal delen van auto's kunt knippen. En het andere apparaat is een spreider waarmee we deuren van auto's kunnen openforceren. Dus dat is heel bijzonder materiaal wat wij nodig hebben om in sommige gevallen levensreddend handelingen te verrichten.
1: Ja, misschien hebben mensen ambitie om met de brandweer te gaan en willen ze thuis oefenen of zo?
0: Ja, vooral met het gewicht van die apparaten. Dus, dan moet je minimaal met z'n tweeën zijn. Maar goed, daar, die kant gaat het helaas niet op, Joline. Want dieven gebruiken de apparatuur voor heel andere dingen, zei de Looy.
3: Wat ik van de politie begrijp is dat zij toch het beeld hebben dat die mensen dat gebruiken om ook zelf weer inbraken te gaan doen in met name in winkels of in andere panden. Dus het is voor inbrekers blijkbaar heel handig spul om te hebben. Maar wij zouden het toch heel graag op onze eigen auto's houden.
0: Je zou zeggen berg het op in een kluis, maar dat is volgens de Looy geen optie.
3: Als we dan het nodig hebben, dan in dit geval zeggen we vaak iedere seconde telt. Dat zijn allemaal weer kostbare tijd die wij dan verliezen om die spullen weer beschikbaar te krijgen. Dus het is de afweging tussen veiligheid en snelheid in dit geval.
0: Ja, dat was gisteravond op radio en tv.
1: En dit was Flevoland is wakker voor deze vrijdag 7 augustus. Maandagochtend, dan zijn we er natuurlijk weer vanaf 6 uur.
0: Wens ik alvast een prettig weekend.
1: Ja.
0: Dat zit ertussen.
1: Ja, zeker. Jij thuis ook natuurlijk.
0: Dank je.
1: Geniet ervan en ook van het mooie weer, want het wordt weer lekker warm.
0: Mm.
1: En zometeen Flevoland Muziekland, heb je een verzoekje? Geef dat door via de app. En dit is Hot Chocolate.

0: vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Dit is Flevoland.
2: Het is puur touw. Hoogstens een keer een harpje om wat te hijsen, maar verder is het dan alleen hout en touw.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het interne appel ook gewoon beschadigd heeft.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Dat is niks, hè? Dat is niks.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Oude aardappelen alsnog geld waard. En warmte zorgt voor lagere fruitoogst. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
9: Ziet er goed uit.
10: Dank je. Wil je wat van me drinken?
9: Geef me een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 andere kan krijgen. Dan heb je toch niks.
8: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na een jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
11: Ik zag dat in patiënteninformatie van gynaecologen en dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
8: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: 1 flitser op de dijk bij Almere, de Oostvaardersdijken bij 14,8. Zie je nog een flitser, mag je doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen trappen we af met Flevoland Muziekland. Met een liedje dat ooit is gebruikt voor de campagne van D66.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.

Crash Test Dummies en... zijn 12 emmen. En daarvoor de only way is up van Jess. Jess met een Y. En Jess werd gebruikt, dat liedje de only way is up, door D66 in de tijd. Bij de campagnes waarbij ze hoopten natuurlijk op meer zetels. Maar ja, dat geldt natuurlijk voor elke politieke partij. Ik heb hier een liedje met een knipoog naar de actualiteit. Helaas slecht nieuws voor Peter Faber, die is overleden. Dat hoorde je net, 82 jaar geworden. En als ik alles op zou noemen waar hij in heeft gespeeld, dan zou ik een half uur staan praten, want het is ontzettend veel. Heel productief was Peter Faber. En de bekendste natuurlijk waar hij in heeft gespeeld is de film die we allemaal nog wel kennen uit de jaren 80. Siske de Rat, hier is Verdomd Alleen. Hij was de vader van Danny. Nee, van Siske. Maar Danny gaat nu zingen.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van

0: vandaag?
1: Zandloofster van Robert van Hemert. En daarvoor, ik voel me zo verdomd alleen, van Danny de Bunk uit de film Siske de Rat, waarin Peter Faber, die dus gisteren is overleden, de vader van Siske de Rat speelde. We zijn aangekomen bij Kiek de Kiekendief. Als je meekijkt op televisie zie je twee foto's van een onderwerp van vorige week. Toen hadden we de serie over de Founding Fathers van Almere. Dat zijn allemaal mensen die hebben geïnterviewd die in de begintijd daarbij waren bij Almere. Ik zie de oude huisdokter staan, de fotograaf. En ik zie ook de man liggen die zei van, nou, moeten we Almere wel op die plek bouwen? Dus een beetje laag en een beetje diep. Maar goed, die zijn dus allemaal aan de orde geweest. Kun je allemaal terugvinden trouwens op de website als je dat wilt terugzien. Ze hebben met z'n allen een bord van de gemeentegrens vast. Daar staat op Almere Stad, openbaar lichaam Zijp. Zuidelijke IJsselmeerpolder. Zo was er nog geen gemeente. Dus dat bord moet ergens zijn van 80 tot 84. En er staat nog een streepje tussen Almere en Stad. Dat mocht toen nog. Nu mag het niet meer. Dat heeft oud-wethouder Henk Smeerman bedacht. Dat de streepjes er van tussen moeten. Maar goed, dat zijn allemaal details. Het gaat nu om de details dat jij ziet wat het verschil is tussen de linker en de rechterfoto. Tja! Hij valt niet mee vandaag, maar als je het ziet mag je bellen 0320 28 50 50... of je geeft het door op omroefleveland.nl/kik. Daar is de foto ook te zien. Komende minuten is de foto ook

the World en Diana Ross en de Supremes en Baby Love in Flevoland, Muziekland. En er zijn een heleboel goede antwoorden zijn al binnengekomen. Gerrit uit Zeewolde, die weet het alweer. En Wim uit Almere, die weet het ook. Die hebben al een goede inzending doorgegeven op omroepflevoland.nl/kiek. Dit is Wayne.

0: week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Flevolandse aardappelboeren die dit voorjaar met een onverkoopbare voorraad bleven zitten, kunnen daar nu alsnog aan verdienen. De prijs op de vrije markt is gestegen naar 20 tot 30 cent per kilo. De prijs gaat omhoog omdat de nieuwe oogst door de droogte tegenvalt. Boeren worden er niet meteen rijk van, zegt deze deskundige.
10: Alleen dat spek kopen moet je wel in perspectief bezien, want in zo'n schuur draait een koeling. Nou, dat vraagt heel veel energie, die kosten zijn ook hoog. Dus de prijs die je nu vangt, dat is misschien ook maar net de kostprijs of zit daar net ietsje boven. Dus het is ook niet dat je er even een nieuwe trekker van gaat kopen.
9: Dat zei Niels van der Boom van DCA Market Intelligence uit Lelystad. De oogst van appels en peren gaat deels verloren door de warmte. Appels verbranden als het 30 graden of warmer wordt en peren vallen dan te vroeg van de boom. Flevolandse telers koelen hun oogst door bomen te beregenen. René Laan daarover uit Beddinghuizen.
11: En als je dan gewoon een klein beetje water beregent, de verdamping daarvan zorgt eigenlijk ervoor dat de appel gewoon een paar graden koeler wordt.
9: Maar door dat beregenen neemt de kans op schimmels weer toe. De rechter heeft een vrouw veroordeeld voor pinpasfraude. Ze moet het slachtoffer €2.500 betalen. De veroordeelde deed zich voor als bankmedewerker en ging een pinpas ophalen bij een woning in Almere. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
12: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en daarna ging hij naar zijn middelbare school, waar hij 5 leraren ombracht. Zijn motief is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat en was medeoprichter van het theatercollectief Het Werktheater. Hij was 82 jaar. Bij de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. De beving had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd.
13: Goedemorgen, het weer vandaag ziet er wisselend uit nog in Flevoland. In eerste instantie trekken een paar buien over onze provincie, maar in de loop van de ochtend en begin van de middag zullen die buien grotendeels verdwijnen en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Vooral de namiddag en avond verlopen zonnig, met temperaturen die dan oplopen naar zo'n 22 graden. Nou, komende nacht blijft het vrij helder. Het wordt aan de frisse kant met zo'n 10 graden op de koudste plaats en bovendien zijn enkele mistbanken mogelijk. En vervolgens staat er een zonnig en warm weekend op het programma. Zowel zaterdag als zondag is er vrijwel volop zonneschijn met zaterdag temperaturen van zo'n 26 graden. En zondag kunnen we al in de buurt van de 30.

nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland. Flevoland, muziekland, met Leo Schouwenaar.

0: Never Needed You, een duet van Monica en Oscar Benton. En daarvoor Denton Hardaway.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1974. En we zitten precies in de week 32 natuurlijk. Dat laten we parallel lopen. En ja, een leuke hitparade was dat toen. Ik heb meteen maar voor de nummer 1 gekozen. Ja, secondary, daar komt-ie.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1974, toen op nummer 1, de Rubettes.

Mars van het album The Romantic and On My Soul is dat. Straks nog een van de laatste keren natuurlijk, de Ponterplaat. Want volgende week dan kiezen we weer een nieuwe. Deze week is dat Dans voor mij van Team Rush. Dat is die kleine Ambrace. Maar eerst Tony Esposito en Papa Chico.

La Goligala, die zit natuurlijk ook een beetje in. Dans voor mij, de polderplaat van deze week van Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Nog even kijken naar Kiek. Dat kan als je de televisie aan hebt, terwijl je naar de radio luistert. En dat is leuk om te zien, want we zien daar twee foto's van mensen van het eerste uur van Almere. Ik zie James Purvis daar, de dokter, de fotograaf en de man die zei... Mwah! Is er wel zo'n goed idee om Almere daar neer te leggen. Maar hij ging toch aan de slag om een meer kernige opzet van Almere te maken. Een van die kernen is Almere stad. Die staat prominent in beeld met een oud naamplaatje. Als je de stad binnenkomt, staat nog open openbaar lichaam Zijp. Niet gemeente Almere. Maar ja, wat is nou het verschil tussen de linker en de rechter foto? Als jij het ziet, dan mag je bellen 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek. Ik heb er nog eentje voor je, tot nieuws en reclame van 10 uur. Daarna nog een uurtje Flevoland Muziekland met Marco Verhagen. Terug in de tijd nu met The Alan Parsons Project. Hier is Eye in the Sky en wat mij betreft heel prettig weekend.

0: Dit is Flevoland.
1: Het is puur touw. Hoogstens een keer een harpje om wat te hijsen. Maar verder is het dan alleen hout en touw.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het interne appel ook gewoon beschadigd heeft.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Dat is niks, hè? Dat is niks.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl.
6: Dit is het nieuws op Urk FM.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: maken.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageerden verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: FM.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaats de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door een datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyad en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Urk FM.

0: Tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op RUK FM.

0: Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
2: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
1: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
3: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
1: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RUK FM. Met Ommekieke. Troggen in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Graciele van Sloten. Dit is Ommekieke.

0: Dames en heren, dit is RKFM met Ommekieken. Ik hoop dat je lui mij op dit moment horen. Klazelle, hoor je mij? Hoor ik je?
1: Ik hoor je wel, maar ik hoor je niet door mijn koptelefoon.
0: Nee, oké. Nou ja, het is zo, wij beginnen nou na de zomerstop weer met ons programma. En we zitten in een nare studio. Daar zijn de meesten van RKFM heel erg hard aan de markt afgelopen weken. Maar dat betekent wel dat al die knuppies, die piefjes en die palletjes, zoals Brilbeer uit de Berenboot dat vroeger altijd zijn, dat moet allemaal vanzelf wel werken. En we hopen dat het werkt, want we zijn er nog even mee bezig geweest. Dus wat ik nou begreep van onze collega's, is dat jullie ons nou moeten kunnen horen. En is dat niet het geval, laat het ons even weten. Stuur even een berichtje via Ommekieken op Insta. Ommekieken. En dan op Instagram.
1: Ja, en wij horen onszelf dus niet. Maar wij hopen wel dat jullie ons wel kunnen horen.
0: Ja. Oké. Nou, het is allemaal even proberen. Het is ook nog zomer. Het is allemaal niet erg. Maar wij zijn een hele mooie naai studio. Dat wel. Met allemaal mooie knuppies en lichtjes en symbooltjes en dingetjes die we voorheen niet konden doen. Maar nou dus wel. Oké. Normaal gesproken is het zo dat je meteen al het nice van toon horen. Dat hebben we nou dus even uit zet. Of dat hebben we wat. Daar hebben we even meer wacht. Jij hebt wel kunnen luisteren naar heel veel muziek. En dat was muziek in 1975, want dat is het jaar wat we nou beleven. De datum is 7 augustus 1975. Het was heel erg heat, al een week lang. Vandaag was het, op 7 augustus 1975, rond de 32 graden. Daarover ze direct maar. We zetten de televisie aan voor luchtige zomerprogramma's zoals De Zomer in het Hoofd, Watermerk, over waar het mooiste zwemwater was, en een documentaire over de Britse komiek Ronnie Corbett. En er was een run op airco's door de hitte. Het bedrijf Intercool adverteerde vuur op de Algemeen Dagblad met de belofte dat je er alleen een stopcontact van nodig had. Dat was dus nice, het 7 augustus 1975. Klazelle, zullen we maar gelijk eens even een greep doen uit het nice van het Urkeland van 7 augustus 1975?
1: Ja, laten we dat maar gaan doen.
0: Zal ik beginnen?
1: Ja, zo, ja.
0: Ja, het Urkeland wist te melden dat de afgelopen week twee Urkerkotters in Canada waren aan de keuze. Het was de UK-41 en de UK-144. De reis was goed verlopen en nadat er olie was getankt op de Azoren, ging de reis rechtstreeks verder naar Canada. De bemanning had het prima, zo schreef het Urkeland, en had van de reis genoten. De reis had in totaal 14 dagen geduurd. De reden van deze oversteek was dat beide visbedrijven wouden onderzoeken of er kaarsen lagen voor urkervissers in Canada. Met toenemende problemen in Nederland, onder maar veroorzaakt door aankomende quoteringsmaatregelen en hoge olieprijzen, was de reis naar Canada een lonkend alternatief.
1: Ondertussen maakten de vrouwen en kinderen van de vissermannen zich klaar om ook de oversteek naar Canada te maken. Ze zouden met de vliegtuig voor 6 weken naar de overkant van de oceaan gaan. Het ging om een groep van maar dan 25 mensen die in grote staakcaravans ondergebracht worden. Een deel van de reizen worden betaald door de Nederlandse regering. Achteraf binnen de plannen voor een Urker enclave in Canada om verschillende redenen op niks uit te lopen.
0: Op de vuurpagina van het Urkeland een opvallend bericht van de politie. Het ging over de overlast van barretjes. Ook in 1975 was dat een probleem. De groepscommandant van de Rijkspolitie erkende in het stok dat de politie op Urk tot dan toe eigenlijk te soepel was omgegaan met het probleem. Weliswaar worden barretjes regelmatig gecontroleerd, maar nog altijd was er volgens de Rijkspolitie nog altijd overlast van te harde muziek, te veel arie van de barbezoekers en het kapotgooien van flesjes op straat. De politie kondigde aan strenger te gaan controleren met mogelijk inbeslagname van de drankvoorraad en de geluidsinstallaties als gevolg. En tot slot gaf die politieman nog een tip aan oului: controleer eens of jullie zijn kinderen angeren niet tot last binnen.
1: Dr. Rebel is nog altijd een bekende naam op Urk, vooral bij de wat oudere inwoners. De huisarts was op Urk van 1956 tot 1975. Bij zijn afscheid wordt hij door de gemeenteraad benoemd tot ereburger van Urk. Bij zijn komst naar Urk had hij een dokterswoning in de Torenstraat, naast het gemeentehuis. Maar dat bleek al snel vuist te klein te wezen, daarom liet Rebel een grote dokterswoning bouwen aan de Singel in wijk 8, met daarbij een uitgebreide praktijk. Door gezondheidsproblemen moest hij in 1975 zijn praktijk neerleggen, maar dat ging op Urk niet zomaar voorbij. Er kwam zelfs een speciaal comité om afscheid van dokter Rebel extra mooi te maken.
0: Ja, en vooral bij de wat oudere generatie is de naam dokter Rebel nog heel erg bekend. Het grappige is, op dit moment is er in de Vlechtuinen, waar de doktersmaatschap zit, een huisarts die heet ook Rebel. Een tijdje geleden vertelde ze dat ze per dag ongeveer 3 à 4 keer van patiënten de vraag kreeg: zeg, bent u nou familie van de oude Rebel? En het antwoord is dan: nee, dat is ze niet. Maar ja, met zo'n naam kun je zo'n vraag vanzelf wel verwachten. Nou,
1: ja, precies.
0: We gaan eens even kijken hoe met de muziekstad. Muziek uit 1975. Tammy Wynette, Stand By Your Man en ex nummer 1 Sting op dit moment nog steeds in de top 10 van de top 40.

Tammy Wynette, een countryzangeres uit Amerika. Dit versie had ze in 1968 al opgenomen. Toen was het geen groot succes. Maar in 1975 plotseling wel. In Engeland was het op Night uitgebracht. Daar wordt het de nummer 1 hit. En in Nederland ook. In de zomer van 1975. Ja, we gaan naar het tweede Nice Blok. Ja, dat begint aan de waaierzoek. Want het was een bijzondere tijd voor het Urker onderwijs. Want deze week, in 1975, worden de eerste polen sloegen voor de naaie Urker MAVO. Dat gebouw kwam aan de waaierzoek te staan en was oognodig

0: prima bij. De camping was flink uitgebreid met onder andere een nijd toiletgebouw. De bezoekers waren goed spreken over de diensten van de uitbater van de camping, die overigens niet bij naam worden genoemd. Het was volgens het Turkenland geen moeite te veel om zijn bezoekers tot zin te maken. Trouw terzijde stond door zijn echtgenoten.
1: Even wat nice over de woningbouw van Ton. Patrimonium maakte bekend dat er in 1974 58 huurwoningen of uurhuizen gebouwd waren. In 32 huizen in de premiebouwsector. Er kwamen ook nog eens 6 bejaardenwoningen bij. Het wachten was nog op 39 woningwetwoningen die tussen de Nink en de Grote Fok zouden komen. Maar omwonenden hadden daar bezwaar tegen in de dienst. Eigenlijk zouden het appartementen worden, maar de plannen worden later verhangerd. Ondanks de bezwaren worden de huizen een paar jaar later alsnog gebouwd.
0: In een oproep van schilders en bouwvakkers. Volgende week begint de bouwvak en dan binnen er dus veel minder mensen beschikbaar als er wat misgaat. Bijvoorbeeld een bal door het raam. Die reparaties kunnen dan niet te doen worden, schreven de schilders in de krant. Dus dan moet je maar gewoon extra voorzichtig wezen.
1: Nou ja, dat moet je altijd wezen mezelf, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Zo direct gaan we eens even kijken wat er in 1975 buiten de Urkergrenzen gebeurde. Eerst is hier een plaat die in de top 3 sting van de top 40 en nog steeds een rockklassieker is. Van Status Quo, hier is Roll Over, Lay Down.

0: Status Quo en Roll Over Lay Down, een top 10 hit in 1975. Ja, dit is Urk FM met de belangrijkste nice uit 1971 in Ommekieken. We binnen troggen gewoon naar de dag van vandaag, maar dan 51 jaar terug, 7 augustus 1975. Wat was er nou voor belangrijk nieuws? Beurten, Urk. Nou, het was vooral hilarig. Eat. De zomer van 1975 kenmerkte zich door de langste hittegolf in de Nederlandse geschiedenis. Die begon op 29 juli en zou pas nog 18 dagen op 15 augustus overlopen wezen. De warmste dag wordt de dag na vandaag, dus op 8 augustus 1975, een meten. Toen worden het 33 graden. Toch is de zomer van 75 niet de warmste zomer ooit. De gemiddelde temperatuur was 17 graden, waarmee de zomer slechts 42ste stond sinds 1900.
1: Het warme weer leidde tot verschillende problemen. Zo was er een tekort aan genoeg water. En sommige vijvers voor deur vissen doodgingen. En boeren mochten niet al te veel water gebruiken om luis en laan te besproeien. Opvallende problemen zag je op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag, waar files stingen omdat het asfalt ging smelten. En de politie zag veel brommerrijders die geen helm op hadden omdat het vuist te warm was.
0: En in 1975 zou Suriname onafhankelijk worden. Tot die tijd konden Surinamers die dat wouden zich vestigen in Nederland, maar door duurde grote belangstelling ontstingen er allerlei problemen. Sommige gemeenten weigerden nog langer Surinamers op te nemen omdat ze geen opvangplekken meer hadden. Zo had in het Drentse dorp Norg 95% van de bevolking een handtekening in actie tegen de komst van 70 Surinamers gestuurd. Ook de burgemeester denkt dat. In een gemeente van 6000 inwoners is 70 gewoon te veel, zei hij. Komt toch redelijk bekend voor met de situatie op dit moment.
1: Precies. En meestal moeten we aan hem denken als het te koud midden in de winter is. Maar de zanger Bing Crosby, die van White Christmas, was in ons land voor een golftoernooi. Hij won niet, maar daar ging het niet om. Het publiek zat te wachten op aantekeningen en een versie dat hij zou zingen. Vanzelf geen White Christmas door de hitte, maar I think I'll sing a song for you.
0: En dat ding je dus ook. En een jaar later was hij dood. Dus Bing Crosby. Oké, dit was het belangrijkste nieuws van Beurten Urk van augustus 1975.
2: Dit is Ommekieken met Johan en Chriselle.

0: CC. Een van de meest originele bands van de jaren 70. Ze wist Noes elke keer weer te verrassen met luisterende nummers. Variëren van de reggae van Dreadlock Holiday tot dit prachtige I'm Not In Love. Sting op nummer 38 in de top 40 van 7 augustus 1975. Wij gaan eens even kijken naar de sport. En dat doen we met Klaasjelle vanzelf. Klaasjelle, wat was het sportnieuws van augustus 1975?
1: Nou, er sting een dringende oproep van de basketbalvereniging in de krant. En er sting in dat spelers voor het lest 1000 pasfoto's konden inleveren. Als dit niet gebeurde, dan kon je het volgende seizoen ook niet misspelen. Een flink dreigement dus. De pasfoto's kon je inleveren bij Kobe van Urk in de Amrobank. Heel de sportwereld op Urk ging op vakantie en dus ook skietvereniging Het Vizier. In de rubriek Sport in het Kort van het Urkeland worden er gemeld dat ze er tot 19 augustus niet binnen. En daar kon je ook wel weer naar uitkijken, want er stingen voor na de vakantie allerlei leuke dingen op het programma. Welke dingen, dat bleef nog een verrassing.
0: Ja, geen voetballen vanzelf, want die voetbalcompetitie die lag helemaal plat ook vanwege de vakantie. En zo zie je maar weer dat er steeds minder sport in de kranten te zien is in de zomer. Eens kijken hoe dat volgend uur gaat als we een ander jaar behandelen. Dat is in ieder geval een jaar dat iets minder vaart te rogen gaat in de teet. Welk jaar het is, dat hoor je straks. Ze direct not nice. Ja, we hebben een beetje een gek uur achter de rug. Met aan het begin wat problemen met onze microfoons, maar dat is hopelijk nou opgelost. Toen hebben we ook niet kunnen vertellen over hoe druk het was op de haven in het oude dorp met toeristen. Dat was te zien op een foto in de krant van 75 in de Torenstraat, ter hoogte van het Urker Vispaleis. Dat is wat nou de Bolder is. Auto's konden daar nauwelijks manoeuvreren tussen de grote menigte toeristen die naar Urk komen was. In de haven lag vol met plezierjacht. Nou, hartstikke mooi. We hebben nog geen platen gewonnen in dit eerste uur. En dat is de nummer 1 van 7 augustus 1975. En dat was Kamal. Ja.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien, ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is, anderhalve maand na zijn komst, plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
2: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
1: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Droge in de teet op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ome Kieke.
4: Binnen wij weer met een nijduur ommekieken. Waar het vorige uur misschien een beetje rommelig was. Of dat het dit uur helemaal perfect mag gaan. We binnen er dus ook weer na een pauze van 3 weken. En alles is vanuit hier in de studio. Dus dat is eigenlijk ook de reden waarom het vorige uur niet helemaal vlekkeloos ging. Maar ja, goed, we gaan maar beginnen. We begonnen te zijn over 7 augustus van een jaartal van, deze eeuw. Het zomerweer op deze datum stelde bitter weinig vuur, onweersbuien, veel wind en het was niet warmer dan 20 graden. Op de tv keken we naar, toen was geluk heel gewoon, het mes op tafel en sterren op het doek. En vanzelf naar heel veel Olympisch nijs van te spelen in Beijing. Stingen op het punt van beginnen.
5: En in de bioscoop in Emmelo draaide Mamma Mia, Snuf de Hond en Brief voor de Koning. En daarover ze direct maar. Dit is het belangrijkste nijs in muziek van Urk van donderdag 7 augustus
3: 2008.

0: Gabriella Chilmi. Uit Australië kwam ze. En dit was haar enige hit die ze had in Nederland. Sweet About Me. Maar het is wel een heel leuk nummer. Dus als je dan maar één hit kunt nemen, dan kan het maar beter met een nummer wezen zoals dit nummer. 2008, dat is het jaar waarin we teruggegaan in de tijd. Dit uur, we gaan naar het Nijs van Urk. En dat begint met protest vanuit de bevolking tegen het bestemmingsplan Havencentrum. Met dat plan zou er op de haven een gebouw van 18 meter hoog kunnen komen en een eukiktoren van wel 30 meter. Jan Bos uit wijk 5 had een ingezonden brief gestuurd naar het Urkeland en die had veel reacties op een roep. Zo'n 20 Urkers hadden een bezwaar bij de gemeente in de dienst. En hoewel de gemeenteraad zich pas in 2009 over de plannen zou beugen, is er van die bebouwing en vooral van die eukiktoren helemaal niks terecht te komen.
1: De zomer moest nog echt even op gang komen. Het was nog niet erg warm geweest en dat had gevolgen voor het aantal plezierbootjes dat naar de Urkeravende komen was, tot nu toe. Volgens de havenmeester Jan van den Berg was het nog maar de helft van vorig jaar. Angeren waren wat positiever. Klaas Kofferman van de camping was al tevreden met 80% bezetting, vooral van Urkers en Deusers. Het museum had niet zo'n last van slecht weer en daar liep het dan ook lekker duur.
0: De brandweer wordt meestal ingeschakeld bij brand of andere ernstige gebeurtenissen. Maar soms gaat het ook anders. Zo hoorde een bewoner van de Richel iets piepen in zijn afzichtkappen. Hij dacht dat het om een dier ging en dus worden de brandweer erbij gehaald. De afzichtkappen worden losgeschroefd en daar kwam een moske tevoorschijn. Trots stingen de reddende brandweerlieden ermee in de krant.
1: Dus dat is toch ook wel weer aan de ene kant positief nice. Aan de andere kant ook wel weer heel bijzonder en opvallend nice.
0: En dat de brandweer daar voor, noem je dat, indrukt? Nee,
1: opgeroepen wordt.
0: Opgeroepen wordt, ja, oké. Okay. Dat de brandweer daarvoor komt, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, precies. We gaan deur. De Zeewijk was bijna volle bouwt. De gemeente maakte bekend dat er nog 15 huizen gebouwd zouden worden aan het Vooronder en de Bolder. Maar dat de wijk dan vol was. De huizen zouden in september in de verkoop komen en opgeleverd worden in 2009. Inmiddels waren de vuurbereidingen voor de volgende uitbreiding van Urk.
0: En tot zover dit nieuwsblok van 7 augustus 2008. In dat jaar waren er nogal wat vrouwen die heel succesvol waren in de top 40. Daarnet hadden we al Gabriella Chilmi. Het was ook het jaar waarin Adele voor het eerst in de top 40 sting. En deze vrouw, Amy MacDonald, die had haar eerste en ook haar meteen haar grootste hit met This Is The Life.

0: bijzondere samenwerking tussen Lionel Richie in Treintje Oosterhuis, Face in the Crowd. En die samenwerking die was tot stand te komen doordat Lionel Richie een paar concerten gaf in Nederland. Symfonica in Rosso, dat was in die tijd wel populair met een aantal artiesten die dan een concert hadden met een groot orkest erbij. En alles was dan in de kleur rood op het podium. En dat had Lionel Richie dus ook gedaan. En omdat hij dat in Nederland ding, ging hij met Treintje Oosterhuis dat duet zingen. We gaan weer naar het Nijs van 7 augustus 2008. Klagelle.
1: Wall Noise was de naam van een Urke rockband die in de jaren 0 een tijdje net bestond. En ze waren ambitieus, want in 2008 dingen ze mee aan de Grote Prijs van Nederland. Een belangrijke muziekwedstrijd was dat. In Amsterdam hadden ze in Pakhuis Wilhelmina een showcase voor de jury van de Grote Prijs. Samen met nog 5 andere bands. Eén daarvan zou naar de halve finale gaan, maar wie dat was, wordt pas later bepaald.
0: Urkers zitten steeds langer in de schoolbanken, zo bleek uit een onderzoek van de provincie. Het aantal Urkers dat een MAVO, HAVO of VWO-diploma haalde, was in 2007 42% tegen 31% in 2000. Het aantal Urkers dat na de middelbare school duur ging laren op HBO of universiteit was ook toegenomen, maar was met 15% toch nog wel lager vergeleken met de rest van Nederland.
1: Het Antonius Ziekenhuis, het Sneek, ging bouwen in Emmeloord. Langs de Urkerweg zou een zorgcentrum gebouwd worden met polyklinieken, dagverpleging, een spoedpost en een laboratorium. Maar er komen geen operatiezalen. Het zorgcentrum is bedoeld voor inwoners van Urk en de Noordoostpolder. Volgens het Antonius binnen de reacties vanuit Urk erg positief. Ook van de Urk-reusartsen. En dat Antonius ziekenhuis is nou eigenlijk ook wel een van de kenmerken worden als je via de Urkerweg Emmeloord binnenrijdt.
0: Ja, het valt meteen op.
1: Precies, ja. Ook aan de opvallende kleur vanzelf. Ja.
0: Maar je kunt er nog maar even van genieten, want het wordt vervangen door een angercomplex, wat nou aan de bouw gaat worden. En ik weet nog wel dat destijds mensen toch wel jammer vonden dat het geen echt ziekenhuis was. Dat je voor echte ziekenhuisbehandelingen toch nog naar Lelystad of Zwolle of Sneek moest. Maar goed, dat zorgcentrum in Emmeloord was in ieder geval beter dan niks. De bedrijven Neerlandia in Noordzee-Urk die als eerste op Urk het MSC-label kregen. Dat label, dat stond voor Marine Stewardship Council, geeft aan dat ze zeeproducten vangen of bewaren met technieken die het milieu, zeesoorten en biodiversiteit beschermen. Het MSC-label wordt steeds belangrijker, zegt Albert Ronkers in het Urkeland. Hij is van Neerlandia. De consument wil volgens hem maar zekerheid over de afkomst van vis. Met dat label kan Neerlandia en ook Noordzee-Urk die zekerheid geven. Aldus Albert Ronkers. Ze trekt het belangrijkste nieuws van Buitenurk op 7 augustus 2008. Ik zou zeggen, laten we eens een zoomerplot draaien met een rock bite. Zoals ze dat dan wel eens noemen. Hier is Kid Rock in All Summer Long.

0: hoorde je All Summer Long van Kid Rock. Die sting op nummer 4 in de top 40 van 7 augustus 2008. Hè. En dat is eigenlijk een soort cover van Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. En daarna hoorde je Het is Over van Jeroen van der Boom. En die sting net aan in de top 40, want die sting op nummer 39. We gaan door naar het internationale nijs. Waar ik binnen weer door de internationale kranten. Internationaal buitenurk binnen we weer door de kranten in de spit. En in China stingen de Olympische Spelen in Beijing weer op het punt van beginnen. De Spelen waren niet onomstreden en dat kwam door de mensenrechten in China. Een paar partijen in de Tweede Kamer wouden om die reden niet dat premier Balkenende naar de openingsceremonie zou gaan. Maar hij ging toch. De Olympische Spelen begonnen voor Nederland met een voetbalwedstrijd tegen Nigeria en dat wordt 0-0. Uiteindelijk won Argentinië het voetbaltoernooi van de Olympische Spelen.
1: Met onze grote vriend...
0: Met Lionel Messi die toen zijn... eerste grote prijs won voor Argentinië.
1: Een vertrouwd plaatje in de zomer, ook in 2008. Hè? Een brandend bos in Zuid-Europa waar onder de nectares natuurgebied in vlammen opging. Dit keer was het in Noord-Spanje in de regio Aragon. Zo'n 200 hectare bos ging verloren. Was wel een bijzondere oorzaak. Het was een auto-ongeluk waarbij een auto in de brand was gevlogen. En die brand die was overgesloegen op het bos naast de weg.
0: Dus dan wel een enorm ongeluk.
1: Ja.
0: De ChristenUnie komt deze zomer in het verweer tegen alcoholgebruik van jongeren. Dus gewoon ze langs campings waar veel jongeren komen om te kijken hoe ze met alcohol mogen. Een camping in het Friese Bakkum kreeg een pluim. Er wordt een streng beleid gevoerd. Maar ja, als zo'n politicus aan je vraagt of je drinken in je vakantie, zeg je vanzelf van niet. Maar als ze van de camping af binnen, wordt het toch wel eentje een nummer.
1: Ja, dus hadden de mensen van de ChristenUnie toch een klein beetje fopt. Dat was het belangrijkste nijs uit de wereld om Regenen op 7 augustus 2008. We gaan naar 2 hele grote klassiekers uit de top 40 van die week. Direct I Kissed a Girl van Katy Perry, maar eerst Coldplay.

0: Katy Perry en I Kissed a Girl. Ze sting op nummer 5 in de top 40 op 2008 vanzelf. En Coldplay daarvoor met Viva La Vida. En die stingen op nummer 9 in de top 40 van 7 augustus 2008. Nou moet ik het goed doen. We gaan weer naar het die week, Klaasjelle.
1: De 16-jarige Annemijn Ras sting in het Turkeland omdat ze erg goed kon tekenen en schilderen. Dat bleek ook wel, want de krant had er een grappige tekening bij gezet van een Urkerstelletje. Annemijn ding het al sinds de kleuterschool en wil het graag nog heel langer volhouden. De kunstacademie vindt ze wat te oren griepen, maar ze denkt dat ze de tekenkunsten ook goed kan laten zien als juffrouw.
0: Ja, en nu heb ik het sterke vermoeden dat ze ook inderdaad juffrouw geworden is. Maar dat moeten we nog even verder onderzoeken.
1: Dat zou best kunnen.
0: Ja, in 2008 waren er niet veel Urkers die buiten Urk werkten. De meesten wouden gewoon op Urk blijven werken. Dat bleek uit onderzoek van de provincie. 60% van de Urkers woont op Urk. 60% van de Urkers werkt op Urk. Terwijl in Flevoland slechts 40% in zijn eigen woonplaats werkt. Wat wel opvalt is dat het aantal vreemden die op Urk gaan werken flink toeneemt.

0: juffrouw worden is. Ze is op Urk juffrouw. Ze tekent nog steeds. Il Vuls is sowieso heel erg creatief met allerlei knutsel en frutseltjes en zo. En als je op een naam zoekt op Insta en op Pinterest, dan kom je heel veel vuurbeelden daarvan.
1: Maar goed, dus dan toch wel mooi om te horen dat dan nou 18 jaar nog steeds
0: bezig is.
1: En dat, zeg maar, haar droom van juffrouw worden ook daadwerkelijk zo te kunnen.
0: Hartstikke leuk. Ze trekt dus een nummer van die nice CD van Leuster. Eerst nog Anger Nice. De 12-jarige Lisa Korf die ging met haar familie naar Zwolle naar de première van de film De Brief van de Koning. De titelsing daarvan wordt gezongen door Jan Smit. En die was samen met alle acteurs uit de film bij die première. En Lisa bedacht zich geen moment of hij even een stukje voor haar wilde zingen. Spontaan zong hij een paar regels uit die titelsong, Stilte in de Storm. Uiteraard ging ze ook met z'n allen op de foto voor het Urkeland. En als je je nou niet maar herinneren hoe die titelsong ook weer ging, hier is hij, Stilte in de Storm, Jan Smit op nummer 3 in de top 40.

0: in Aarde dit uur al dat 2008 een opvallend jaar was voor vrouwen in de popmuziek. Want er was een heel wat vrouwen die dat jaar doorbraken. Eén daarvan was Duffy, die je net hoorde met Warwick Avenue. Maar ze had een paar hits en toen in één keer was ze verdwenen om onduidelijke redenen. En pas dit jaar heeft ze voor het eerst weer een optreden gegeven. En het schijnt dat ze weer de studio ingaat voor naaimuziek. Nou, daar hoop ik echt heel op, want ze is een geweldige zangeres. Dit was Warwick Avenue. Ze sting op nummer 22 in de top 40 van augustus 2008. Klaasjelle, het is hier weer tegen voor. Voor onze Spotnice van 2008. Ik zou zeggen, goeie gang.
1: Nou, Urk 1 speelt over 2 weken een oefenwedstrijd tegen AZ. Daarvan was er meld in het Urkeland dat de kaartverkoop was gestart. Voor die wedstrijd waren de verschillende kaarten beschikbaar. Een kaartje voor de stoomplekken, een zitplekken of zelfs een VIP-plekken waar je voor de wedstrijd ook nog eens een buffet kregen. Dat kostte €75 en ik denk niet dat dat het waard was. Want de ploeg van Louis van Gaal en de aanstaande landskampioen won uiteindelijk met 0-12. De G-voetballers Andorne Turendal een prachtige dag beleefd op het Vitesse-toernooi in Arnhem. Bij dat toernooi kreeg elk team 2 spelers van Vitesse in de ploeg. Daar waren de Urkers niet al te blij mee, want, zo zeiden jullie, die vreemden lopen alsmaar in de weg. Gelukkig konden ze het wel met elkaar venen en werden ze, heel knap, naar strafschoppen dordes en mochten ze met een mooie bronzen medaille terug naar de bult.
0: Hartstikke mooi. Ja, dan dit is een nieuwe idee van Leunstraat, die ik aanwinnig. En we steken nummers op die hier inmiddels wel bekend zijn. Trien van Tientje bijvoorbeeld, de familieboom, kuieren met de auto enzovoort. Maar er was één nummer dat ook beroemd is geworden. Het was een cover van een nummer van Stevie Wonder, wat vervolgens in de jaren 90 weer gecoverd wordt door Coolio, Gangsta's Paradise. Maar op Urk eet dat gewoon in de peek. Hier is Leuster.

0: Kees is nogal lollig in de fik. Maar ik net hoe snodig in de fik. Niet uit te leggen aan de leek. Gewoon een money maken in de fik.
1: Je luisteren naar Ommekieken op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer. Het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op 82.000 euro tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: straks op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.
1: Vanavond bij mij. De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

0: without you.
1: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dient ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.